0: je bij je thuis.
1: Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.

zich nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd

0: 1224. Weerbericht.
1: Vannacht vallen er met name in het noordoosten nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is niet kouder dan een graad of 18 en het waait bijna niet als het niet regent. In de ochtend is het overwegend droog met her en der zon en wel nog kans op een bui in het noordwesten. 'S Middags schijnt de zon volop, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het warm zomerweer met zonnige perioden en eerst op maandag en dinsdag nog kans op buien met onweer. Daarna neemt de regenkans flink af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: in de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van de Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten. 1224. Op elke radio.

één keer per week mag je de auto wassen. We gaan toch ook wel eens vissen met z'n tweeën. Jij moet dan op mijn hengels passen.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 1024 weerbericht.
1: Na het heftige weer van vannacht is het wat rustiger geworden. Alleen in het noordwesten is er nog kans op een bui. Elders is het droog en zonnig. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 32 graden in het zuidoosten. Aan zee blijft het kwiksteken op rond de 23 graden. Alleen in het zuidoosten valt er hier en daar wat neerslag, mogelijk met onweer. En dat blijft ook vanavond zo. Elders blijft het in de avond onbewolkt bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Ook de vooruitzichten voor de komende dagen laten warm tot zeer warm weer zien. Veel zon met alleen hier en daar aan het einde van de dag kans op wat onweer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world on

grijp mijn jas en ren naar buiten. De regen valt nu pas goed, maar het hindert me niet. Ik zie mensen in hun warme huizen.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpaande IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en aanvulling.

0: muziek? Kom dan ook eens luisteren naar georgevandongen.nl. Met het beste van vinyl, leuke spelletjes en de gezelligste verzoekplaten. Want voor gezelligheid en spel luister je naar georgevandongen.nl.
1: Wilt u vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Daar gaan we.
2: 3,
1: 2, 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden!

0: kom toe. Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Welkom, welkom.
2: Zaterdagochtend, de 20e juni alweer van het jaar 2026. Vrienden en vriendinnen en luisteraars van 12.24, een hele goede morgen. We zijn weer live vanuit Studio 16 hier in Breda. Langzamerhand zijn we weer aan het wakker worden. We doen het vandaag allemaal een beetje rustiger aan. Hè? Ja. Met al die warmte. Oh, het zweet zit nou al op plekken dat je niet wil weten waar het zit. Ja. Maar ja, die afkoeling van vannacht die heeft toch wel even wat lekker gedaan. Dat ik vanochtend de deur opende. Ik denk, oh. Maar we zijn er weer. Voor jou tot aan de klok van 11 uur. En natuurlijk ook even dank uitbrengen naar de collega's voor het rijden van de afgelopen week. Ja. En natuurlijk heten wij van iedereen weer van harte welkom. We gaan er hopelijk weer een leuke show van maken tot aan de klok van 11 uur. Alle muziekjes, ze komen jouw richting op. Of je er nou van houdt of niet. We draaien van alles en nog wat. Ja. Maar dat is de ochtendshow, hè. Onze verzoekpagina via Radio 1224 staat ook open. Dus ik zou zeggen, kom er gezellig bij en vraag ze aan. Straks maak ik nog voor jou even bekend wat de chat... WhatsApp gebeuren. Ach ja. Ook ik heb last van die ochtendrituelen, hoor. Ja, dat moet kunnen. Hè? Ja. Hey, nogmaals, goedemorgen!
3: George van
2: Dongen! Ja, daar luister je naar. Wat een herrie alweer, zeg, op die vroege morgen. Jongen.

0: nogmaals van harte welkom. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
1: Het is 12:24. De wekker is

Even lekker terug in de tijd met een oudje van Julian Werdingen. Dat heette dan Geh nicht in die stad. Hey, goedemorgen, de ochtendshow hier op 1224. Ik kreeg zo leuk een berichtje binnen van mensen die ook gezellig mee zitten te luisteren. Onze Pieter en Vra uit het mooie Katwijk. Nou, ook een goedemorgen daar, hè. Leuk dat jullie erbij zijn, hè. Hey, straks de verzoekplaten hier op 1224 na Erlsen.

gezellige medley van de zangeres zonder naam vanuit Studio 16 uit Breda. En dat allemaal, ja, gezellig met vragende kinderogen en noem het allemaal maar op. Hey, we zeggen ook een hele goedemorgen tegen Dina van Oude Dorp. Die is er ook gezellig bij. En natuurlijk jij ook. Straks maak ik even voor jou bekend naar welk WhatsApp-nummer jij je verzoekplaatjes kunt sturen. En anders gewoon even via onze website. Dat is allemaal radio1224.nl. Dan komt het er hier allemaal aan, hè. Even terug in de tijd met de straatmuzikanten.

0: lekker terug in de tijd met deze gouden ouwe van niemand minder dan de straatmuzikanten. En dat heette dan In Je Ogen, staat geschreven. Dat draaiden we allemaal lekker weg. Hier op 1224. Goedemorgen!
1: Een hele goede morgen.
2: Ja, dat wens ik, ja.

0: Ja, dat is Ercootje, hè? Ja. Hij zegt niet veel, hij bromt alleen een beetje, maar goed. Maar hij zorgt wel voor een beetje verkoeling.
1: Ja, dat is ook lekker, hoor.
0: Is het niet waar, Ercootje? Ja, brom, brom.
1: Ja, goed.
0: Ja, dan hoor ik jou denken van... welke gek lult er nou weer tegen een Erco?
1: Ja, ja.
0: We zijn er maar zat, hoor. Hoor wel eens mensen praten tegen de koelkast.
1: Ja.
0: Waarom koel je nou niet? Het is zo warm. Al mijn eten is warm. Waarom koel je dan? Ja, dat soort dingen.
1: Ja, ja.
0: Heb jij dat ook wel eens? Praat jij ook wel eens tegen apparaten of dingen of wat dan ook? Een beetje zo in je eigen. Ja, laat maar eens weten. Ik ben altijd wel benieuwd.

0: altijd wel weer leuk dat we... Even zoekplaatjes, je kan ze allemaal aanvragen. We draaien ze in alle soorten maten, verschillende lengtes, groottes, talen, noem het allemaal maar op. Radio 1224.nl. En anders kun je gewoon een WhatsAppje sturen, hè, naar 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. En men weet het gewoon van Verdongen, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Die draait gewoon bijna alles. Het maakt niet uit wat het is. Als maar herrie is, hè? Ja, ja, dus... Ja. Moet allemaal kunnen, dat allemaal in 2026. Nogmaals, goedemorgen!

lekker terug naar de jaren 70. Een van mijn favorieten. Was er vroeger groot fan van, hè? Formatie ABBA. Deze klapper van toen de tijd, hè? Grote nummer 1 hit geweest. Je hoort ze hier.

0: Maar ook dit soort hits, hè, kan je natuurlijk altijd aanvragen via onze verzoeklijn. Radio1224.nl of via onze WhatsApp 06-244-95564. Dan komt het hier allemaal aan in de studio, hè. Nogmaals, zeg tegen jou...
1: Goedemorgen. Radio 1224.
2: Op het strand.

0: Even lekker terug naar de jaren 60 met de ene helft van de Silvera's. Hè. Silvera was dit en dat allemaal met jij en ik. Hey, we gaan het even hebben over...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, inderdaad, want dat hebben we vandaag ook. Hè. Ja, ja. De lekker na de wekker. De allereerste verzoekplaat op de zaterdag. Ja, na negenen komt dat pas. Hè. De allereerste verzoekplaat. En die kun je natuurlijk allemaal...

0: je hoeft nou nog niet te bellen, want dit is een ander plaatje. Het is niet lekker naar de wekker toe. Nee. Maar strakjes, zodra het geluid van die lekker naar die wekker voorbij komt, kun jij contact opnemen met de studio, hè? Dat allemaal op telefoonnummer 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Ja, dat is een totaal ander nummer dan ons WhatsApp-nummer, hè? Ja. Dit is de lekker naar de wekker hotline, hè? Ja. En de andere is voor verzoekaanvragen. De WhatsApp-lijn voor gewone verzoekjes 06-244-95564. Weet je wat me nou ook zo leuk lijkt? Dat je gewoon eens een spraakberichtje instuurt via de WhatsApp. Ja, gewoon gezellig, leuk. Gewoon een spraakberichtje. Ook even een goedemorgen naar onze Gerda in Amsterdam en Patricia. Daar aan de andere kant van de grens, in Sint-Niklaas. Ik zag ook al onze Peter Holland voorbij komen. Nou, die is vanavond weer gezellig aan de beurt. Mathieu, ook een hele goedemorgen uit Barendrecht. Nou, zijn er allemaal bij hoor, gezellig hoor, op deze zaterdagochtend. We hadden het even over de verzoekplaten. Vraag ze gezellig aan. Na 9 uur gaan we ze gezellig behandelen. En via WhatsApp kun je natuurlijk een berichtje intypen. Maar een spraakberichtje, dat is ook leuk. Hè? Ja, 06-244-95564. Dat is ons WhatsApplijn van Studio 16 hier in Breda. Ja. Ik zou zeggen, schroom je niet, we eten je niet op, we zien je niet zitten. Nou ja, we zien je niet zitten. Nee hoor, alle gekheid op een stokje, hè? Ja. Dat stokje van Verdongen, dat breekt vandaag nog eens een keer. Hè? Ja. Al die gekheid erop. Ach, dat mag de pret al niet drukken. Hey, strakjes dus. De lekker naar de wekker en daarna de aangevraagde verzoekplaatjes die binnengekomen zijn. Al via onze verzoekservice. Ja. Geef het even door, hè. Je luistert naar Radio 1224. Met tot aan de klok van 11 uur van Dongen. Van 11 tot aan de klok van 2, Lady Miranda. En dan vanmiddag om 2:30 schakelen we gezellig over naar de locatie Veenendaal. Met onze Wout de Wit. Studio de Arizona. En vanavond rond een uurtje of 7:30. Ja, dan is hier ook weer onze Peter Holland. De illegale praktijken op de zaterdagavond. Ja, hij zit op een illegale locatie, schrijft hij altijd. Natuurlijk mijn collega's alvast heel veel plezier. Hè. Geniet van de hobby. Ja, wij zijn er vanavond niet. Wij zitten ergens, weet ik veel, ver weg iets dan. Ergens bij een optreden. Ja, dat is weer later zorg. Goed, Van Dongen, je hebt alweer veel geklet. Tijd voor muziek.
1: Internet Radio.
2: Daar blijf je voor thuis.
1: MUZIEK

Zo, dat was even lekker ver terug in de tijd met een oudje van Rotterdamse Riet. En dat heette dan Amon Amour. We kennen het natuurlijk ook onder andere van Marianne Weber. En ik weet allemaal niet wie het nog meer hebben uitgebracht. Hè. Goed, even lekker ver terug in de tijd. Maar we kunnen nog veel verder terug in de tijd. Ja, als we het over grammofoonplaatjes en dat soort dingen hebben. Want Van Dongen is gewoon lekker weer bezig met vinyl. Hè. Ja, niet de mp3'tjes, maar gewoon lekker vinyl. Alleen Maywood die kwam even op vinyl of mp3 voorbij. Want ja, dat was een beetje gemixt en goed. Maar we gaan heel ver terug in de tijd. Ja, wie kent deze nog? Dat is een oudje van Helma en Selma. Ik moet even naar achteren rijden, want die draaitafel heeft geen automatische veterstart. Want we gaan op de 78 toerenlijn even draaien. Ja, we zitten tenslotte ook op de AM. Hè. Ja, 1224 AM. Hè. De kilohertz gebeuren daar ergens in het oosten en het noorden van Nederland. Af en toe ook een beetje te ontvangen daar in Amsterdam en omstreken. Dus ja, dan hoort dit geluidje er ook een klein beetje bij. Hè. Terug naar de jaren 50, Helma en Selma in Kiesera. Zeg!

Even lekker terug naar de jaren 50, hè, met een oudje van niemand minder dan even de draaitafel uitzetten. Want anders gaat die naald van links naar rechts. Hè, de 78 toeren, ja, die hebben niet echt een... Nou ja, goed. Ga ik je voor de rest helemaal niet... niet mee lastigvallen. Hè? Nee.

0: 076-541-99. Nou ja, ho maar. Er wordt al gebeld. Maar ik had het nog even over die klapper uit 1956. Hè, waren de Silvera's en Que Sera Sera. Die kennen we natuurlijk ook van Doris Day. Hè. Ja. Ja, ja hoor, we hebben onze Gerda aan de lijn. Ik hoor het nou al, ze begint nou alweer te brullen. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen, Sam, je stoort.
0: Hoezo stoor ik?
1: Ik ga mijn radio uitzetten. Wacht even, want je stoort als een gek.
0: Ja, dat is altijd, hè. Dat is niks voor niks, de stoorzender, hè, van de zaterdagochtend. Hè. Ja. Weet je dat nou nog niet?
1: Nou stoor je niet.
0: Nee, kijk, dat zeg ik altijd. Je moet de radio altijd eventjes uitzetten, ja. Anders gaat het galmen of week het allemaal, want ja, we zijn best wel snel, hè?
1: Ja, dat is heel zo. Ik krijg heel wat contact als bij Itland. Dat is even een keer toe.
0: Wat heb jij het nou allemaal over?
1: Ja, niks. Ik zat even de dag dromen.
0: Oh.
1: Hey, maar goedemorgen. Hoe is het ermee?
0: Ja, met mij goed. Maar de vraag is, hoe is het met jou?
1: Nou, redelijk. Ik ben nog wel moe, maar dat komt ook door de warmte, hoor.
0: Oké.
1: En ik heb heel veel werk aan Oliver momenteel. Die moet 3 keer per dag zijn medicijnen.
0: Ja.
1: En even goed spuugt hij nog. Dus ja, ik heb heel veel werk aan Oliver. Dus ja, dat vermoeit ook natuurlijk.
0: Ja, en
1: elke 3 uur moet hij ze pillen, dus ook s'nachts. Dus ik slaap slecht.
0: Ja.
1: Maar dat maakt wel. Komt wel weer goed.
0: Ja, en dan dat andere, dat laat je even voor wat het is, hè? Je hele huiskamer gaan verbouwen. Dat was ook nog eens een keer.
1: Ja, dan ben ik al weer deze. Ik heb de halve is leeg.
0: Ja, maar dat zeg ik, daar moet je eventjes mee wachten. Wacht eerst even dat het beestje weer een beetje opgeknapt is. Dan vind je je rust en dan kun je je huiskamertje doen.
1: Ja, maar ik kan toch niet stilzitten.
0: Ja, nee, maar...
1: Als ik wat zie, dan moet het ook gebeuren.
0: Ja, nee, maar...
1: Als ik zo meteen die helft klaar heb, dan ga ik mijn nieuwe kast in elkaar zetten.
0: Ja.
1: En dan gaan we de andere helft doen.
0: Ja, maar je merkte zelf vorige week, ja, van... Oh jee, nou, dat gaat hem helemaal niet. Je voelde je eigen niet lekker, je was weer helemaal moe en ging vroeg naar bed. Ja, en
1: dat
0: ben ik
1: nog steeds zo moe. En dus. Mijn zoon die zou komen van het weekend, maar die heeft afgebeld. Hij zei, mama, het is me te warm.
0: Ja.
1: Is een jongen waar je gelijk hebt. Ik denk, dat doe ik het alleen nog.
0: Nee, hier kijk, en dan zeg je gewoon, oké, nou, er komt toch niemand. Ik laat het gewoon even lekker staan. Ik ga eerst even aan mezelf denken en een beetje tot rust komen. Nee, maar onze Gerda is weer gewoon eigenwijs. Een Amsterdamse eigenwijze.
1: Is het daar weer laten staan? Dat doe jij toch ook niet?
0: Jawel.
1: Geloof je je eigen?
0: Ja, tuurlijk. Kijk, als het mij te warm is of wat dan ook, dan zeg ik van... hey, hallo, ik stel het een dagje uit. Ja.
1: Ja, een dagje, maar niet...
0: Ja, nou, en...
1: Ik kan geen rommel om me heen verwachten.
0: Nee, dat kan ik ook niet hebben. Dus, maar kijk, als het niet gaat en ik voel me eigenlijk niet echt helemaal lekker... dan zeg ik van, nou, kijk morgen.
1: De inloop van de keuken en de kamer, die inloop die is nou helemaal leeg.
0: Aha. Uh-huh.
1: Dus ik kan nou rijden waar ik wil, want ik stoot nergens tegenop. Want dat is allemaal al opgeruimd. En dan ga ik dat allemaal schoonmaken en dan ga ik weer opnieuw neerleggen. En ik heb een nieuwe kast voor de tafel gekocht. Want die andere die staat maar bij de vensterbank. Die heb ik ook nog daar neergezet.
0: Oké.
1: Dus ik ben een klein beetje, ja, af en toe moet er wat veranderd worden.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar niet alles tegelijkertijd in één keer.
1: Ik heb gisteren niet veel gedaan, want gisteren was het mond inderdaad te warm.
0: Oké, want je bent geen 40 meer, hè?
1: Nee, ik ben 37.
0: Ja, daarom dus. 77 ondertussen geworden of zoiets, geloof ik.
1: Ik wil even een plaatje naar vragen.
0: Nou, vertel.
1: Wat had ik nou gehoord? Of ik weet niet of jij die hebt, de kapiteinkoor.
0: Nee, hè.
1: Heb jij die wel?
0: Nee, hè.
1: De meesten hebben hem niet.
0: Nee, hè. Wat denk je daarvan? Jonge luisteraars, de hele week. Vraag ze een plaat aan. Ik heb hem nou eens een keertje klaarstaan.
1: En ik denk, ja, ik ga het nou niet. Nou, je mag die ook draaien, hoor.
0: En dan komt ze met wat anders aan.
1: Ja. Ja, ik heb gezegd de verleden keer. Oh. Ik ga de volgende keer wat anders aan vragen.
0: Ja, nou, oké. Welke wou je horen?
1: Kapiteinskop. Kies er maar één uit. Maakt niks uit. Ik vind ze allemaal even mooi.
0: Ja, ik heb er zoveel van de kapiteinskop, dat wil ik niet weten.
1: Oh, voilà. Ik moet even... dan wil ik... Even een momentje.
0: Oh.
1: Even mijn cd erbij pakken. Wacht even.
0: Ondertussen vertel ik de luisteraars dat jullie kunnen appen... voor een verzoekplaatje of wat dan ook naar 06-244-95564. Of een verzoekplaatje aanvragen via onze website radio1224.nl.
1: Je mag, jij mag de wijde wereld in.
0: Jij ging de wijde wereld in.
1: Ja, ja, ja, jij ging de wijde wereld. Ik lees verkeerd. Jij ging de wijde wereld in. Ja. Ik heb nummer 5.
0: Ja, de auto zou best kunnen dat het nummer 5 is. Ik heb hem gewoon hier in mijn database staan. Dus ik weet niet hoe de kwaliteit is.
1: Jij ging de wijde wereld in. Die wil ik horen.
0: Oké, nou dan gaan we die even lekker ten gehore brengen als de lekker naar de wekker, hè?
1: Oké, nou dan wens ik je een hele fijne... En ik hoop dat het niet te warm wordt in je studio, want... We krijgen vandaag 34 graden, hè?
0: Ja, nee, maar ik heb de airco hier aan, hè?
1: Oké, dan valt het nog wel mee.
0: Dus, dan is
1: het
0: lekker.
1: Wat een herrie vannacht, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Oh, die katten waren zo bang.
0: Nou, het was bij ons zelfs zo, om er even nog over te gaan. Robbie en ik, we waren in onze garagebox bezig. En op een gegeven ogenblik werd het rond een uur of 9, kwart over 9, wel heel erg donker. En heel veel wind. Ik denk, nou. Maar ja, het duurde best wel lang voordat de eerste druppels waren. Maar toen kwam er een bui.
1: Ja, joh.
0: Ja, zo, dat was...
1: Met een half zwembad in mijn tuin.
0: Ja, nou, het was... Het kwam er inderdaad flink uit. Het duurde niet zo gek lang. Ik denk een kwartiertje. En toen was het op een gegeven ogenblik dat wij onze garagebox weer openden. Want we waren platenkast aan het bouwen. En... Het water was gewoon verdwenen als sneeuw voor de zon. Zo warm waren de stoeptegels gewoon.
1: Ja, ja.
0: Dus, alsof er niks gevallen was.
1: Jij bent vanaf weer het onweer, want ik zei het vandaag weer zo heet. En dan hadden ze nachts donderen.
0: Ja.
1: En ik zei altijd aan elkaar, joh, die banken zijn, ze zijn aardappelen aan het rooien. Maar ze keken me alle twee zo zielig aan. Hé, ik ga naar mijn plaatje luisteren.
0: Is goed, Gerda.
1: Ik doe rustig aan.
0: Is goed.
1: Oké, okay, nou,
0: en
1: dan
0: spreken we elkaar weer. Oké, doei, fijne dag.
1: Ja, jij ook.
0: Yo.
2: De lekker... Na de week.

0: Wekker! Na de Wekker verzoekplaat namens onze Gerda uit Amsterdam. Het kapiteinskoor en je ging de wijde wereld in.
1: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.

0: Ja, we gaan ze erbij halen. Het is tijd voor een...
1: verzoekplaat.
0: Het is allemaal hier op 1224. Goedemorgen, 9,5 minuut voor de klok van 9:30 op deze zaterdag. De 20ste juni van het jaar 2026. We hebben er eentje klaar liggen op de draaitafel. We noemen het een echte...
2: Top 40 Classic.
0: Dat wordt allemaal aangevraagd. Maar dit nummer had ook een speciale betekenis, want...
3: ooit stond dit op nummer 1.
0: Inderdaad. Hey, we gaan even gezellig naar Katwijk toe. Een hele goede morgen tegen Francesca en Pieter. Luister gezellig mee via het internet. Of ik even voor iedereen en allemaal een plaatje wou meedraaien van Taylor Swift en Ophelia. Ze schrijven deze kant op. Hi George. Ja, wij willen hello zeggen en je een coole dag wensen. We zijn wakker. Groetjes van Piet en Vra. Zou toch lekker zo wakker worden, hè? Ja, ja. Ja, een paar meter lopen, hè. Ze zitten gewoon op strand, hè, daar in Katwijk. Hè? Ja, dat is lekker, hoor. Die zeelucht. De koele breeze. Hey, Vra en Pieter. Geniet lekker mee. We hebben hem op de draaitafel liggen. We hebben haar op de draaitafel liggen. En als ik dan die hoes zie en de LP moet eruit halen... dan heb ik altijd zoiets van, oh, lekker verkoelen. Maar ze gaat eraan komen... Taylor Swift en Ophelia.
2: Jij vraagt, wij draaien.
0: Ja, het kraakt een beetje. Komt dus koolvinyl. Ja, helaas, sorry.

0: Chrissie Keno, dat allemaal van Johnny Bernal gedraaid. Als retourtje naar onze Pieter en Vrada in het mooie Katwijk. Hè? Ja. Ho, ho, ho. Gooi de verkeerde schuif omhoog. Nou staat de plaat niet echt scherp meer. Dan krijg je zo'n valse start. Oh, even weer terugzetten hoor. Ja. Ik moet een schuifje ernaast hebben. Ja. Als je dan de verkeerde schuif hebt, dan... ach ja. Goed.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: We gaan even naar een strikt geheime locatie toe. Ja, nou kan ik niet weten waar die zit, maar vanavond zit die gewoon weer in Veenendaal. Hoor. Ja, ja. De collega van de zaterdagavond, daar gaan we even naar voor onze Peter. Lijkt die oude DAF wel van hem. Wil ook niet opstaan. Peter, nee. Oh, ik weet het al. Ik heb een beetje last van een droge strop. Ja. Ja, dan krijg je dat soort dingen. Hè? Ja. Ja, kan er ook niks aan doen. Hè? Ja. Eigenlijk is het tijd voor, even dit, hè. Ja.

0: is koffietijd. Hè? Ja, ja, het wordt wel tijd. Hè? Dus... Oh, ze was wel onderweg. Ja, ja. Goed, maar we waren bezig met een verzoekplaat. We gaan naar de collega van de zaterdagavond, onze Peter Holland. Of ik even een plaatje mee wou draaien. Hij schrijft deze kant op. Goedemorgen, Harry Schopper. Ik luister mee in de auto. Ja, ja, via de middengolf, hè. 12,24 kilohertz. Hè. En ja hoor, of ik tegen apparaten praat. Natuurlijk. Heb ik hele gesprekken met mijn auto. Ja, dat doe ik ook altijd, ja. Ja. Als ik toch weer een lange rit heb gehad, dan even over dat dashboardje heen van... Hey, weer goed gedaan, maatje.
1: Ja.
0: Nou, de auto is tenslotte bijna 19 jaar oud met ruim 330.000 kilometer op de teller. Dus ben ik altijd toch weer blij dat hij me veilig of ons veilig thuis brengt. Hè? Ja. Krijgt hij altijd een schouderklopje. Ja, ja, ja, ja. Of dat nou komt dat ik de film Herbie heb gezien of wat dan ook, ja. Of The Night Rider, ja, daar zit ik een klein beetje leven. Oh, ik mocht het niet doorvertellen. Oei, oei. Hij schrijft erbij, nee hoor, iedereen snapt dat. En jou hoor, ik heb laatst tegen mijn boormachine aanwezen praten. Ja, hij zag er geen gat meer in. Ja, joh. Echt, hè? Nee, hè? Hey, sorry, ik moet weer verder. Gas erop, George. En een fijne uitzending, ahoy. Nou, dankjewel, kerel. En jij natuurlijk ook. Rustig aan daar, hè. Hou hem tussen de lijntjes. Ik weet niet hoe lang je moet rijden, maar ik hoop dat je genoeg water bij hebt. Want je weet maar nooit, hè. Het motortje kan ook opeens... Prut, prut, prut, prut, prut, prut. En met die warmte op het ogenblik, nou, dan wil je niet in een file staan of wat dan ook. Of met

lekker hè, deze. Ja, die sturen we even retour naar onze collega van de zaterdagavond. Hè. Onze Peter Holland was er eentje van John and His Comets. En dat heette dan allemaal de Amapola. En daarvoor draaiden we John van de Weg. En ik heb een pracht van een vracht in mijn wagen geladen. Hey, straks nog meer verzoek.

Helaas niet meer onder ons, maar och, och, och, wat had ze toch een strop, hè? Wat kon ze zingen, wat kon ze dansen? Alleen helaas met de verkeerde mensen omgegaan, waardoor je eigenlijk alles achteruit zag lopen, hè? Inclusief de gezondheid. Een oudje van Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody Who Loves

0: Oh ja, we gaan vanavond weg, hè? Ja. We gaan naar een optreden van Jon. Ja, ja. Dus, we zijn er vanavond niet, hè? Maar het is weer even tijd voor een...
1: verzoekplaats.
0: Inderdaad. Nou, waarvoor gaan we helemaal naar Barendrecht toe, ja. Even kijken, Barendrecht, dat ligt al voorbij de brug, hè, geloof ik, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Dat is al over de sloot van A4, hè? Ja, zoals we dat noemen. Hey, Mathieu! Goedood, ja, een hele goede morgen daar aan die kant. Ik geef een plaatje mee, wou draaien voor iedereen en allemaal. Graag de plaat van Nadia, Julia en Paradiso. Hey Mathieu, die hebben we natuurlijk klaar liggen. Die gaan we natuurlijk ten gehoor brengen hier. Op Radio 1224. En ik wens je natuurlijk een hele fijne dag te doen daar. Hè. Ik ga nog even kijken of ik een mooie retourplaat erbij kan halen. Hè. Hey Mathieu, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. En geniet lekker mee, want dit is Nadia, Julia.

0: en toen was ik te laat. Ja, er was er eentje van niemand minder dan Nadia Julia. En dat allemaal met Paradiso. Nee, ik moet die nieuwe hebben. Niet, ik zeg niet die antieke. Helaas, ja. Ik was even proberen aan het zoeken naar een even kijken. Dan pakken we deze toch. Hey, die staat er ook niet op. Nee, want waarom heb ik die er niet op staan? Omdat ik die op vinyl heb staan. En nou, dan moet ik even kijken of we dit hebben. Even kijken. Ik ben gewoon alles nog wat aan het zoeken. Want ik wou even een leuk retourtje erbij halen. Want we hadden natuurlijk die plaat van Mathieu. En dat was een...
1: verzoekplaat.
0: Ja, dat is hem dus. Maar ja, ik heb ondertussen al... even kijken. Ja,
2: jammer.
0: Ja, jammer. Even kijken. Even kijken. Dit is live. Even kijken. Waar staat hij? Oh, hier. Oh, jee. B4. Oké. Nou, dan pakken we even B4. Ja, dat is live, hè. Even van de LP af, hè. Dat vind ik ook wel een leuk plaatje om even retour te doen. Oh, kijk uit voor de hoes. B4. Even kijken. B4. Dit is B. Oh ja, Crisscross. Ja, Crisscross. Hoppakee. Zo. Hoppakee. 33 toeren. Schuif omhoog. Nou, Mathieu als retourtje.

Ja, ja, ja, hij is nou klaar hoor. Dus mij is zo lekker. Hè. Deze van DJ Jeremy. En dan zag ik heel erg. Kom gewoon niet meer uit mijn voeten.

0: Goedemorgen, zeg ik tegen jou.
1: Goedemorgen.
0: Oh, het is alweer 10:00. Ik moet over een uurtje alweer van stoeltje dan. Dat gaat ook rap, hè? Ja, ach ja. Even kijken. Er wordt een plaatje aangevraagd.
1: Ja.
0: Dan gaan we eens kijken of ik dat plaatje binnen kan halen, hè? Ja. Oh, hij staat er al in. Even kijken. Opsa. We gaan even naar de locatie Amsterdam toe. Ik zeg ook nogmaals een hele goede morgen. Jingle bell, jingle bell, jingle bell hoor ik. Oh, je. Ik denk, waar hoor je die belletjes nou weer vandaan komen? Maar jij bent met een lepeltje in een mokkie aan het roeren. maar we gaan even naar Amsterdam toe. Ik zeg tegen onze Gerda...
2: Goedemiddag.
0: Ja, is weer eens wat anders, hè. Ben ik er op tijd bij, hè? Ja. Ach ja, maar de pret al niet drukken. Ja, ik weet het. Ja, het gaat weer over Gerda, hè. Ja. Ik weet het, Bertje. Ik weet het, ja. Maar mag ik weer verder met de verzoekplaat voor onze Gerda? Oké, dankjewel, hè. Ja. Onze Bertje daar aan, hè. Al lang weg geweest. Mag de pret allemaal niet drukken, hè? Moet allemaal kunnen. Ja, ja, hij is met de muziek vervaren bezig geweest. Ja. Ach ja, komt hij zo af en toe weer even lastigvallen hier. Hè? Ja. Dat vindt onze Gerda ook altijd leuk als hij weer terug is. Hè? Ja. Oh zeg, hallo hé. Goedemorgen.
3: Ja.
0: Zo. Bertje, kappen! Jongen! Zoudenbiet erop! Goeiedag zeg, wat een rolverherrie opeens over mijn hoofdtelefoon. Nou, die heeft zijn muziekbaan ook misgelopen, goed. Waar waren we gebleven? Oh ja, we waren bij onze Gerda in het Amsterdam. Ik even een plaatje mee wou draaien van Frans Bauer samen met Marianne Wiebel. En een zeemans hart, hè?
3: Ja.
0: Nou, dan gaan we natuurlijk ook gezellig meedraaien. Voor iedereen en allemaal, maar speciaal voor onze Gerda. Hey Gerda, dankjewel en geniet ervan. Want hier komen ze aan, Fransje Bauer en Marie.

0: Even lekker deze van Fransje Bauer samen met Marianne Wiebeltje. En dat heette dan een zeemanshart. Draaiden we even mee op verzoek namens onze Gerda vanuit het mooie Amsterdam. Nou, en ze vroeg of ik nog een plaatje van Frans wou draaien. Ik zei, hé, dat is twee keer Frans, hè. En als je Frans en Frans bij elkaar schudt, dan krijg je Spaans. Ach, ja.
1: Hier zijn de hits en
0: aids. Oh jee.

0: verdorie lekker toch?
1: Ja, nou ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Even lekker terug naar 1967. Strakjes nog meer verzoekplaten hier op 1224. Dit is Tom Jones en Detroit City.

0: terug in de tijd 1967. Tom Jones. Aan Detroit City.
1: Dit is Radio 1224 via de middengolf.

0: lekker, hè? Deze van Richard van der Weede. Die had het allemaal over Baby Don't Go.
1: Daar is er een. Even een zoekplaatje.
0: Nou, we gaan weer een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar Ronald Huisman. Goedemorgen, Ronald. Het is weer gezellig op de WhatsApp. Ook allemaal leuke plaatjes en dat soort dingen. Ja, ja, Van Dongen draait leuke plaatjes. Maar Ronald die stuurt leuke plaatjes. Ja, ja. Of ik even een mooie plaat mee wou draaien. Jawel. Even kijken. We gaan dus naar Ronald Huisman. Daar in het mooie Montfort. Graag de plaat van Secret Sound en Love Religion. Als het gezellig mee te luisteren via de middengolf, hè, de 12,24 kilohertz. Oh, ja. Nou, dan zitten er velen langs, hè. Ja. Even de antenne goed draaien, ja. Straks even een leuke plaat erbij halen. Even kijken, de zingende buschauffeur, hè. Even straks uit die platenbakken halen, ja. Het gaat hem helemaal goed komen. Hey Ronald, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. Hij is bestemd voor het gehele team van Radio 1224. Dat allemaal namens Ronald Huisman uit het mooie Montfort.

0: Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.
2: Ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen en ik ben zo blij dat mijn muziek aan bod komt in het programma van George van Dommen.

de melodie. Tenminste, ja, de muziekmelodie, hè. Een van mijn favorieten van BZN. And Just an Illusion. Je hoorde hier Herbert Verhagen. Durf ik, zal ik. Natuurlijk gezellige Belgische klankjes. Dat strakjes weer om 11 uur in het programma Op de Vlaamse Tour. Met Lady Miranda, hè. Ja, gezellig, hoor. Ja, ja. Want dan is het er weer, hè. Gezellig. Tussen 11 en 2. We kunnen alles wel lekker oplossen. Hé, hey, straks komen jouw verzoekplaten er nog aan, hè? Want ik ben er nog een half uur. Maar eerst deze. De Miranda Top Zaterdag Song. Ik

0: wel gezellig, hè? Ja.
1: Hey, goedemorgen.
0: George van Dongen. Radio 1224.
2: Oh, goedemorgen, ja. Laten we maar gauw verder gaan. Nog een half uurtje te gaan en dan is Lady Miranda weer aan de beurt. Hè. Maar nu eerst een
1: verzoekplaat.
2: Even de verzoekbox openen. Ja, anders komen we allemaal binnen. Even kijken. We gaan naar het mooie Oudenaarde toe. Daar in België. We zeggen ook een hele goede morgen tegen Wivine. Wivine schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag zou ik de volgende plaat willen laten draaien voor iedereen die luistert. Graag de plaat van Jannes en Geen Moment Zonder Jou. Dat gaan we natuurlijk doen, Wivine. Ik wens jou natuurlijk een hele fijne en mooie zaterdag toe daaraan. Nog heel veel luisterplezier hier op 1224. En straks is het natuurlijk bij Lady Miranda, hè? Ja, ja. Vast op de zaterdagmiddag, hè. Hey, Wivine, dankjewel. En we gaan er lekker naar luisteren, hè, naar die prachtige mooie plaat van Jannes. En geen moment zonder jou.

ook niet meer onder ons. Frank Michel. Was ook een Vlaamse zanger. Meer van dit soort plaatjes hoor je straks bij Lady Miranda. Dan gaan we gauw verder met de verzoekplaten. Anders red ik het weer niet, hè? Nee. Zit alles weer een klein beetje uit te stellen, hè? Ja. Ach ja, mag de pret al niet drukken. Zijn ze gewend van verdongen? We gaan even gezellig naar Ada Hensen. Ada, natuurlijk ook een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je een plaatje aanvraagt hier bij 1224. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag een mooie plaat voor jezelf. Voor Miranda, voor Wout en natuurlijk voor mijzelf. Ja, dankjewel, Ada. En hij is ook bestemd voor het hele team van Radio 1224, hè? Alle DJ's. Hè? En natuurlijk iedereen die meeluistert naar Studio 16. Hey, alvast dankjewel en heel veel draaiplezier. Hey, Ada, dankjewel. En natuurlijk jij heel veel luisterplezier, hè. Ik heb een hele mooie erbij gepakt. Tenminste, vind ik persoonlijk. Ik hoop dat hij in de smaak valt. Dus, er eentje van niemand minder dan Henk Bernard. En een ster die zal schijnen over jou. Hey Ada, nogmaals dankjewel. En heel veel plezier hier bij 1224. En deze sturen we dus naar jou en naar iedereen. De prachtige plaat van Henk Bernard.

0: Jij vraagt, wij draaien.
1: En deze is speciaal voor jou.
2: Jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.

Even als retourtje gestuurd naar daar. Deze van Jaman en waarom? Goed, ik heb nog een paar verzoekjes en die gaan we natuurlijk wegdraaien. Als eerste deze van Pommely Thijs, Nu wij niet meer praten. Allemaal namens Mathieu Coudoot uit het mooie Barendrecht. Nou, geniet ervan, Mathieu.

draaiden we even lekker toe als retourtje. Deze van Goldband en Noodgeval. Hier op 12.24. Goed, nou dat was de ochtendshow weer. Voor deze zaterdag de 20e juni van het jaar 2026. Lady Miranda is zo dadelijk na de klok van 11 uur. Dat allemaal met Op de Vlaamse Tour. Daarbij gaat ze natuurlijk straks ook weer gezellig de verzoekbox voor jou opengooien. Hey, ik heb nog één verzoekplaatje liggen. Daarmee ga ik er ook uit. Het plaatje werd nog even op de valreep aangevraagd door onze Jannie Albers. Jannie natuurlijk ook een hele goede morgen daar aan die kant. Geven we voor alle luisteraars een mooie plaat wel meedraaien. Groetjes namens Jannie Albers. Jannie, de keuze is gevallen op een plaatje van de Roffels. En van 's morgens tot 's avonds. Ja, want zo zijn we hier bij 12.24. Hey, volgende week zaterdag ben ik er sowieso weer vanaf 8 uur. En ik heb nachtdienst deze week. Misschien. Ik hier en daar of wel. Lady Miranda, die heeft... Heb jij de ochtenddienst? Oh, zij heeft de ochtenddienst. Ja, nou ja, dan zal de kans klein zijn. Goed, we gaan het zien. Heel veel luisterplezier nog. Zo dadelijk met Lady Miranda. Daarna onze Wout de Wit. En vanavond natuurlijk onze Peter Holland. Maar niet te vergeten, ook al die andere collega's hier op 12.24. De groetjes, fijn weekend. En namens Jannie Albers, deze van de Roffels. Van 's morgens tot 's avonds. En nogmaals, een fijne zaterdag. En graag tot de volgende ronde. En Jannie!

0: is nu 11 uur. 11 uur.
1: Look out! Troetelschijf.
2: Hey allemaal. Ja, ik ben nog steeds jullie Troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye.
3: Put my life in your hands. All my trust and my care. You're the rock where I stand.

0: smakende vinyl.
1: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 20 juni 2026. En dit is voor u Studio 16 op de stream van Radio 1224. We gaan weer proberen een mooi programmaatje van te maken. We starten zo meteen met een uurtje gewoon van de grammofoon, zonder verzoek. En daarna tussen 12 en 2 het middagmatinee. En dat is natuurlijk lekker met verzoek en hopelijk lekker veel. Over het eerste plaatje, zometeen in het eerste uurtje. Dat is er eentje van Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Van de week uitgekomen op speciaal geel vinyl. En natuurlijk moest ik die ook hebben, hè. Dus gezellig besteld. En die ga ik lekker aan jullie oortjes toedienen, zou ik maar zeggen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.
2: Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is gewoon van de grammofoon.

dus en laat de zon in je hart. Goed, de volgende twee staan lekker klaar voor jullie natuurlijk. Als eerste Marva en Leven, Leven de Liefde. En daarachteraan eentje van Mieke.

Je hoorde Mieke en mijn engelbewaarder. En dit is toch wel voor mij de enige echte, hoor. De originele van Mieke. Goed, dan de volgende plaat. Eentje van Erik en Sanne. Hier zijn ze met Veel te mooi.

Erik en Sanne en Veel te mooi. Straks een plaatje van een dame die vandaag, of die van de week 50 jaar is geworden. En wie zou dat zijn? Wie zou dat zijn? Daar komen jullie straks achter. Maar eerst deze. Dat was een kus. Hier is Eddie Wally.

0: Eddie Bally, en dat was een kus. En dan. De dame is van de week 50 jaar geworden. Samen met nog een andere artiest. En toen deelde ze een mooie foto op Facebook. Van Samen zijn we 100. Die andere artiest neem ik straks in mijn middagmatinee even mee. Maar eerst even over deze dame. 50 jaar geworden. En dan zeggen wij natuurlijk...
1: Gefeliciteerd!
0: Inderdaad, gefeliciteerd Laura Lin.
2: Hey hallo, ik ben Laura Lin en ook mijn vinylhits horen nu bij Lady Miranda.
0: En hier is ze met Je hebt me 1000 maal belogen.

Ik weet niet waarom, hoorde je van John Terra. Goed, de volgende twee. Als eerste Isabelle A. En heel lekker bezig.

Je hoorde Nathalie Geudens. Die kleine jongen met zijn mandoline. Ze wordt ook wel eens het nachtegaaltje van de Kempen genoemd. Goed. Salem Segers, als jij dat wil. En hier achteraan eentje van Rocco Granata.

0: Wij zijn er voor jou.
1: Ga daarvoor naar verschillende wegen. Onder andere radio1224.nl. We hebben ook een WhatsApp-nummer 06-244-95564. Of je kan ook via onze chatpagina. En dat allemaal via studio16breda.nl. Weet je niet wat je wil aanvragen? Ik heb hier een heel mooie klaar liggen van Rocco Granata. Hier is hij met Sarah.

Marco Granata en Sarah. Nog geen idee wat je wil aanvragen? Wat dacht je van onder andere de volgende zangeres? Rita de Neve, hier is ze met Norma.

won ze hier het Songfestival mee. J'aime la vie van Sandra Kim. Goed, de laatste in dit uurtje is voor Conny Fabri met een koningin voor een nacht. Daarachteraan trotterschijf en dan starten we met het middagmadinee.

Axeleen en dans mee met mij. Dan gaan we lekker starten met de verzoekjes. Ze komen lekker binnen. Kom maar op hoor. We gaan even naar Montfoort. Ik zeg een hele goede middag tegen Ronald Huisman. Graag een plaatje van Bluff, Zoutelanden. Kijk, dat eerste stukje, daar gaan we al fout. Dat is geen Vlamingen, maar dat maakt niet uit. Ik heb een hele mooie van Zoutelanden, maar dan gezongen door Willy Sommers. En die krijg jij natuurlijk. Daarachteraan komt natuurlijk een retourtje. Moet ik even bijzoeken, maar dat komt goed hoor. Maar voor alle luisteraars van Radio 1224... zie je namens Ronald Huisman, Willy Sommers en Zoutelanden.

Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus dan gaan we naar je ouders in zoute landen. En dan zit

0: Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen.
1: Deze gaan we heel even stoppen, want ik krijg natuurlijk een berichtje van beneden. En natuurlijk, Zoutelanden van Bluff, dat is samen met Gijke. Die Gijke Arnouds. En wat is Gijke Arnouds? Dat is een Vlaamse. Dus die starten we toch even Bluff, samen met Gijke, met Zoutelanden.

Je hoorde de allernieuwste van Larissa. Ik doe wat ik wil. Daarvoor hoorde je Sound of the Border van Octopus. En dat was mijn retourtje richting Ronald Huisman. En dat brengt ons weer tot de volgende verzoek. We gaan even richting België. En dan wel richting Lendeleden. En wie woont er in Lendeleden? Ons maatje Bjorn. Samen met vrouwtje Katrien. En Bjorn schreef deze kant uit. Een speciaal verzoekje voor mijn lieve schat. Ons liedje. En ons liedje, dat betekent vanaf het begin dat we samen waren. En over welk liedje hebben we het dan? Het liedje Honeybee. Het originele is van Belle Perez. Maar deze is, even kijken, in het programma Liefde voor Muziek. Ja. In het programma Liefde voor Muziek is hij gezongen door Johannes Hinaar. Het is wel een live versie, maar dat maakt niet uit, hè. Dus namens Bjorn voor zijn schatje Katrien is hij Johannes met zijn versie van Honeybee. En Bjorn, jij krijgt natuurlijk ook een retourtje van mij, hè? En, wat zeggen we dan? Tot vanavond, maatje.

0: deze is speciaal voor jou.
1: En welke is er dan? David de Koene. En ik wil met jou de hele wereld zien.

Je hoorde David de Koenen. En ik wil met jou de wereld zien. En dan zal hij vast wel een keertje gezegd hebben tegen zijn Katrientje. En gelijk hoor. Jullie zijn twee schatten. We waren in België met het verzoekje. In Lendeleden. En van Lendeleden gaan we even naar Oudenaarde toe. En ik zeg een hele goede morgen. Goedemorgen voor mij nou. Een hele goede middag tegen onze lieve vriendin Vivine. Ze schreef deze kant uit. Graag. Het is hier bakken en braden. En voor het verzoekje van vandaag, heel graag het nummertje van Jovalli. In een droom zag ik je staan. En hij is bestemd voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou, Wivine, hij staat natuurlijk klaar. En jij krijgt er eentje van Lindsay als retour. Maar eerst, Jovalli.

en Bella Romantica. En dat was mijn retourtje richting Vivine. Ja, en als ik dit nummer hoor, hè, van Lindsay, hè, dan zie ik ze al op de stoeltje in de keukentje zo lekker meezwijmelen. Heerlijk. Dan moeten we tijd dat we die kant uit gaan. Goed. We gaan verder met de verzoekjes. En daarvoor gaan we even naar onze zaterdagavondspecialist. Oftewel ons Petertje Holland. Ja, locatie, woonplaats, strikt geheim. Nou, dan houden we dat geheim, hè. Maar hij is in ieder geval iedere zaterdagavond tussen 8 en 11 te beluisteren hier via Radio 1224. Hij schreef deze kant uit. Goedemiddag Miranda. We luisteren lekker mee in de auto. Het klinkt weer gezellig. En succes met de uitzending. Nou Petertje, dat komt goed. Ik heb een heel leuke voor je klaarstaan. Dat is eentje van de formatie Voortakt. En dat heet dan... Pelzenberenmutske. Leuke tekst, hè? Leuke titel. En erachteraan krijg je een wereldplaat, noem ik dat dan. Een wereldplaat van Urbanus krijg je retour. En die heet dan 1, 2, 3, rikketikketik. Maar eerst...

Je hoort Urbanus. En 1, 2, 3, rikketikketik. Dat was mijn retourtje richting Petersje Holland. En van de geheime locatie van Peter Holland gaan we richting Amsterdam. En dan zeg ik een hele goede middag tegen onze Gerda. Graag een plaatje De Weg van Liefde van Giovanni en Peggy. En dat voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou Gerda, staat natuurlijk klaar, hè? Daarachteraan krijg je er eentje van mij van Eddy Smets als retour. Maar eerst, namens Gerda uit het mooie Amsterdam. Die zijn hier Giovanni en Peggy. En De Weg van Liefde.

Ruttelschijfje. Nog steeds in harmde van onze Björn. Straks hoor je nog een liedje in de trend van, tenminste de muziek van het Ruttelschijf. Maar dan het nummer Alles Overdoen, waar hij ooit ook Ruttelschijf mee was. Want hij werd aangevraagd door onze Gerda. Maar dus straks draaien we er mee, Gerda. Ze is weer heerlijk aan het genieten. Nou, dat komt goed uit, hè? Dan doe ik het niet voor niks. We gaan weer verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even richting Veenendaal. En dan zeg ik een hele goede middag tegen onze zaterdagmiddag specialist Wootje de Wit. Van de Arizona. Straks weer tussen 3:30 en 6:00 te beluisteren via Radio 1224. Hij schreef deze kant uit. Draait er maar eentje voor jou en voor Sjors. En voor Ada. En verder voor iedereen die luistert. En veel draaiplezier. Nou Wootje, komt goed hoor. Kijk, en als je vraagt, doe maar iets voor jou en Sjors. Ik weet namelijk bij het volgende nummer dat Sjors helemaal in zijn nopjes gaat zijn. Tenminste, dat hoop ik. Ik weet dat hij dit een lekker mooi nummertje vindt. En daarom neem ik hem ook bij namens Wootje. Voor jou, tenminste voor mij, sorry. Voor mij, voor Sjors en voor Ada en verder voor iedereen die luistert. Is hier Bart Herman en het ritme van de trein.

0: tegen de verkeerde zeker. Ik moest deze hebben. Ja, eigenlijk had ik wel de andere moeten hebben, want het is eigenlijk een verhaaltje. Dus nou, dan doen we het gewoon opnieuw, hè. Stoppen we deze. Kijk, dan gaan we naar die. Maak een lekker potje van. Nee, we hadden daar straks in het eerste uurtje gewoon voor aan de grammofoon. Hadden we het over 2-jarige artiesten. Afgelopen week nou ben ik even de datum kwijt. Dat moet ik even opzoeken. Maar ze werden op dezelfde dag werden ze 50 jaar. En bij elkaar is dat 100, hè. En wie waren dat? Laura Lynn, en die heb je al kunnen horen daar straks. In het eerste uurtje. En de andere artiest was niemand minder dan Christophe. Ja, kijk, dan gaan we natuurlijk voor hem ook het volgende doen, hè, kijk.
1: Gefeliciteerd!
0: Inderdaad, gefeliciteerd. Dus dan nemen we er even een nummertje van Christophe bij. Ja, gaan we doen. Hier is hij met Amor Amor.

0: Gevraagd hoorde je van Suzy Marel.
1: En deze is op verzoek.
0: En dat is deze. Namens Ronald Huisman. Zijn hier de drie schattige dametjes van K3. Toen in de vorm Hanne, Marten en Klaasje. Hier zijn ze met 10.000 luchtballonnen.

Kijk, dan heb je als je niet even niet zit op te letten, hè, Miranda. Er gebeuren er allemaal foutjes. Wat gaan we doen? De volgende plaat draaien. Ik heb nog twee verzoekjes. Ik zou zeggen, voordat de verzoekbox dicht gaat, stuur ze nog gezellig in. Het kan nog allemaal. En dat allemaal richting radio1224.nl of via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. En ze zeggen, doe het snel, want dan gaat over een kwartiertje gaat hij toch wel dicht, denk ik. Ja. En dat brengt het even tot de volgende verzoek. We gaan nog even richting Oudenaarde, hè? Op de volgende plaat vroeg ze aan. Helemaal speciaal voor Susanna. En welke plaat is er dan? Ooit trottelschijf geweest met dit nummer? In mijn vorig leven.

Namens Vivine. Voor Susanna. Is hier Jo Valli. En één keer in je leven.

Hey, met Bjorn hier uit Vlaanderen. Ik ben zo blij dat mijn muziek mensen raakt. En deze is speciaal voor Herda uit Amsterdam. Ik zou zeggen, geniet ervan. Van alles overdoen.

uw handen genomen, nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

0: Ik heb net besloten dat ik er een half uurtje achteraan plak. Dus we draaien lekker door tot 2:30.
1: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
0: Hele goede middag.
1: Niet zo chagrijnig, we gaan er tegenaan.
0: Een hele goede middag. En ik zei, we draaien door tot 2:30. Hier is Aurélie. En het allemaal met roze of rosé.
2: Niet

de mensen die net inschakelen. Ik zag dat er een paar luisteraars bij kwamen. Ik draai nog een half uurtje over en dan gaan we doorschakelen naar Woutje de Wit. De Arizona. En die neemt het om 2:30 over van mij. Ik zie dat hij nou een berichtje heeft gelezen, dus ik hoop dat het goed is, Woutje. Dan vullen we dat half uurtje lekker op, hè. Dan kan je het om 2:30 lekker overnemen. Kijk. Helemaal topje, zegt hij. Nou. Ik heb een leuke klaarstaan voor jullie. En dat is wel van eentje van Meteor. Samen met Fleming. En die zijn ze met niet nodig.

Je hoorde Dominique en Waanzin. En tijdens het nummer van hem heb ik een paar plaatjes klaargezet. Mocht je nog een verzoekje hebben, ik zou zeggen, wees snel. En een van die plaatjes die ik klaar heb gezet is de Nederlandse versie van Bianca. En dat allemaal gezongen door Frank Galan.

Frank Galan en de Nederlandse versie van Bianca. De volgende die ik heb klaarstaan voor jullie is Giovanni Peggy. Hebben jullie ook eens gehoord met De Weg van Liefde? En nu ga ik er eentje draaien van hun Mon Amour.

geen vissenkant uit. Wilt u misschien de classics draaien? Voor mij en de lady in Spanje. En nogmaals, Tom. In mijn programma staan al in de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Maar ik heb een heel mooi alternatiefje voor je. Ik hoorde namelijk van George dat jij de volgende plaat vast wel super ver gaat vinden. Dus die heb ik er even bijgenomen. En dat is dan wel Octopus. Ik heb hem maar gedraaid in het uurtje gewoon van een grammofoon. Maar dat maakt niet uit. We draaien hem gewoon nog een keertje. Namens Tom de Ridder is hier de formatie Octopus en Sound of the Border.

hoorde Fate en Levenslang. Nog een paar plaatjes klaarstaan. Onder andere de volgende. Gert Verhulst, Jan Smits en James Cook. En dan het nummertje Mooi Zo. MUZIEK

Je hoorde James Cook samen met Jan Smit en Gert Verhulst en Mooi Zo. Dan gaan we verder met het nieuwste van Dirk de Val. En ik wil heel dicht bij jou zijn.

0: Rode Christoph samen met René Vroeger. En alles kan een mens gelukkig maken. Oh, even informatie.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
0: Inderdaad, zometeen rond 2:30 gaat die bij ons Woutje weer open. Dat betekent dat ik nog dat ik naar mijn laatste verzoekje ga van vandaag. En daarvoor ga ik nog even naar Amsterdam toe. Ik zeg nogmaals een goeiemiddag tegen onze lieve Gerda. Hè. Of ik een plaatje voor mezelf mee wil draaien. Nou Gerda, eentje van Clouseau. Oh, ja, gaan we het doen, hè. Hij staat klaar. En dat is één van de mooiste, moet ik toch wel zeggen. Al menigmalen live gehoord. En dat blijft gewoon mooi. Dankjewel Gerda voor je verzoekje. Ik ga er geen retourtje meer achteraan doen, maar jij krijgt de trottelschijf als retour. Het is dezelfde melodie, alleen Engels. Daarachteraan komt natuurlijk de eindtune. En dan hoop ik nog mijn laatste plaat te kunnen draaien. Dus ik moet heel snel plappelen. Ik ga Clouseau starten. Komt-ie aan.

Oh, ik heb iets met die tune. Ik denk de andere maar gewoon nog lekker uithaal. Ik vind deze veel leuker. Goed, ik ga even niet mijn eindtune erin gooien. Ik ga hier vast een verhaaltje vertellen. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nee, allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ga eruit met een laatste plaat. Normaal gezien wordt het iets totaal anders. Maar nu is het alvast om in de stemming te komen voor vanavond. Vanavond gaan we richting Westerlo. Ja, Westerlo. Vanavond richting Westerlo voor een optreden van onze maatje Bjorn. En ik ga eruit met een plaat van hem. Zie hoe mooi het leven is. Ik wens jullie allemaal een top weekend. Bye bye, zwaai zwaai. En we zien elkaar en horen elkaar volgende week zaterdag weer.

0: komende uur hoor je deze hits.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.
2: Een terras waar de tacos en tequila voor ons op de tafel staan. We nemen onze poncho en sombrero mee, want we gaan weer terug naar ons.

de Arizona op de radio. De zomerse zaterdagmiddag. Goedemiddag allemaal. Het is de 20ste juni 2026 alweer. Ja. Het is een beetje 29 graden in Veenendaal. Ja. Het is heet, hè. Hot, hot, hot. Ik is er heet. Ja, zeker warm. Nou. Fred en Desiree, goedemiddag vanuit Rinkum. Ja. Jannie Albers is erbij. Goedemiddag, Jannie. Jenny Ton is erbij. Goedemiddag. Jantje Heikamp in Veenendaal is erbij. Goedemiddag, Jan. En voor de rest, alle luisteraars natuurlijk en collega's, goedemiddag allemaal. Met dank gaan we natuurlijk uit aan George van Dongen. Hij was vanmorgen al om 8 uur tot dan 11 uur. En tussen 11 en zo net 2:30, Lady Miranda vanuit Breda natuurlijk. Studio 16. Dankjewel weer voor de plaatjes en de praatjes uiteraard. Ook weer luisterrijke, prima ontvangen hier op de internetradio natuurlijk. En uiteraard op de middengolf. 1224 kilowatts. Op de antenne, ja. En we gaan natuurlijk weer van alles wat draaien. Ja, mooie, leuke, vlotte platen. Maar ook rustige plaatjes. Alles komt voor mij deze middag. Onder andere deze. Tukker X op de radio. Goedemiddag nogmaals. Wouter Wit is bij.

Dank vooruit aan de collega radiomakers van Radio 1224. Bedankt voor jullie programma en uitzendingen uiteraard. Microfoon mag ietsje terug, Wout. Oké. Ja, ik zie het zelf. Hè.

Lekker stukje muziek zo. Van Tukke X op de radio. Ja, ja, ja. Ja. We moeten natuurlijk weer vanavond 7 uur. Zo is het. Jan Michel op de radio. Goedemiddag.

Azure Alex, je kent hem wel van een bosje rode rozen. Maakte deze plaats vorig jaar maart. En Clojo, ja.

0: Werm. Het is benauwd weer, dus blijf lekker binnen bij de koeling.
1: Allemaal magisch.
0: Like hier was Spanje, man. Maat Hoogkamer.

Ja, daar was hij weer, hè? Mart Hoogkamer op de radio. En in Spanje. Zullen we er even eentje open trekken? Ja, lekker, lekker. Een beetje verkoeling natuurlijk, hè? Ja. Dit is de Arizona op Radio 12.

Er was nog eens een keer Sven Versteeg natuurlijk op de radio. En Blikkendag draaiden we op 12-2-4. Ja, zaterdagmiddag in het heet van de strijden.

Italië een beetje te staan. Ander ding, hè? Ja. Mark van den Burg is erbij. Goedemiddag, Markje. Ook zenderbaas, directeur Teun Lagerwij is erbij in Lunteren. Goedemiddag, Teun. George en Miranda zijn erbij vanuit Breda. Goedemiddag. Ada is erbij. Goedemiddag, Ada. Hanny de Roos is erbij in Renen. Peter Holland en zijn Judith. Goedemiddag. Ook Peter van de Roekel en Willy Jijvers. Goedemiddag. Ook Henk en Ali vanuit Amsterdam. Goedemiddag. Jannie Albers is erbij. Goedemiddag, Jannie. Fred en Desiree vanuit Rinkum. Aan de Sparrenstraat, hè? Ja. Jan Heikamp in Veenendaal is erbij. Goedemiddag, Jeentje. En uiteraard Jenny Ton vanuit Kesteren was er als eerste bij.

0: Ga even een bijzonder bedanken Peter van der Steeg. Dankjewel voor de werkzaamheden al hier. Even een nieuwe internetkabel getrokken. En dat moest allemaal via de kruipruimte natuurlijk, hè? Ja. Hij zegt...
1: Waar u mee hoe het bij ons vaak gaat?
0: Ik ga lekker in het zwembad liggen.
1: Begint onschuldig, we doen niemand kwaad.
0: In de tuin, ja, lekker man.
1: Maar zijn we binnen...
0: Dankjewel, Peter.
1: Op de reis.
0: Hier zijn de Johnny's voor jou, ja.

Inderdaad, Radio 1224 op de zaterdagmiddag. Zonnige zaterdagmiddag, mag ik wel zeggen, toch? Ja. Gisteren was het helemaal zo benauwd, hè. No. Niet normaal. Even muziek van Ricky King, want het eerste verzoekplaatje kwam af van Jenny Tom. Vrij serieus verzoekplaatje. Wout, wil jij een plaatje draaien van AUB? Heeft voor mij een betekenis. En draai ook maar een plaatje van voor alle luisteraars. Groetje van Jenny Tom. Een overleden man geleefd had, waren we 25 juni 24 jaar getrouwd geweest. Het is op dit moment moeilijk, Wout. Ik snap het helemaal, beste Jenny. En je wilt er even bij stilstaan. Als kon een plaatje van MG en Levenslied. En ik mis je, even kijken, bedankt, ik mis je zo. Je had hem gelukkig op tijd ingestuurd. En ik moet je bekennen, ik had hem niet, maar ik heb hem even binnengehaald. En in de computer gezet, dus hij gaat er zeker aankomen. En we hebben nog iemand moeten missen deze week. En dat is zangeres Karen Welsing van ons heen gegaan. Veel te vroeg. Al die mensen en betrokkenen, collega's, vrienden, familie. Heel veel sterkte met dit uiteraard verlies. Grote verlies, ja. En gisteren in de WhatsApp gebeuren van de Radio 1224 moesten wij ook vernemen dat de vrouw van de collega Radio 1224 van de kleine Bison, onze Dini, van ons heen is gegaan. Betreuren wij natuurlijk allemaal. Heel veel sterkte, beste Berend, familie, vrienden en kennissen met het verlies van de lieve vrouw Dini. Heel veel kracht en sterkte namens collega's en luisteraars van de kleine Bison uiteraard. En de plaatjes worden die kant op gedraaid allemaal ter gedachtenis aan jullie.

0: Karen Welsing draait en mijn beste vriendin. Zij is afgelopen week helaas overleden. Heel veel sterkte nogmaals iedereen, familie en vrienden. Met het verlies van Karen Welsing. En natuurlijk een plaatje ook even draait voor Berend de Kleine Bison. Helaas zijn vrouw Didi. Gisteren berichtje gekregen dat zij is overleden. Heel veel sterkte en allemaal vrienden, familie en kennissen uiteraard. En ook namens het hele team van de Radio 1224 heel veel sterkte en kracht toegewenst. In deze tijd en de aankomende tijd uiteraard Berend de Kleine Bison. En ook de plaatjes gedraaid voor Jenny Tom in Kesteren. Zou bijna 24 jaar getrouwd zijn. Met helaas haar overleden man. Sterkte hem alles, beste Jenny. En dan gaan we nu wat plaatjes draaien. Eigenlijk is Jan Heikamp aan de beurt, maar je hebt nog geen verzoekplaatje aangevraagd. Wel laten weten dat die is afgestemd uiteraard. Maar we gaan wel even een paar mooie platen draaien voor Fred en Desiree vanuit Renkum. Spaarstraat, hè?
1: Ja.

gaan we onder andere even doen met het plaatje van de New Four. Jij hoort niet meer bij mij. Nou, gelukkig wel, hè. Oh. En Anita Net komen er ook voorbij. Zomertijd in Nederland. Zo is het ook, hè. Ja. Nogmaals, goedemiddag amateurs en luisteraars. Dit is Radio 1224 met Wout de Wit. Hallo, hallo.

0: dat plaatje ging even richting Rinkum. Dat is even voor Fred en Desiree natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Anita net draaiden we een zomers in Nederland. Hopelijk waren ze goed. En de nieuw voor Hoor jij niet meer bij mij. Mooie gouden ouwe vind ik zelf. Hopelijk jullie ook, hè?
1: Ja.
0: Ga even terug in de tijd. Duo Edelweiss. Edelweiss duo, moet ik zeggen. En de blonde Annemarie. En de plaatje wordt ook even gedraaid voor Jannie Albers. Goedemiddag. Vanuit de Herveld Andels. Zeg, draai maar een mooie plaat mee voor iedereen die...

vooraf gaan het Nederland-Zweden vanavond om 7 uur. En onze Peter Holland is er gewoon om 8 uur. Ja, tot dan 11 uur is hij bij je. Peter Holland op de radio 1224. En vanmorgen was George van Dongen de. En erachteraan aansluitend Lady Miranda vanuit de Studio Breda, Studio 16.

0: En een plaatje even gedraaid voor Jannie Albers. Natuurlijk, hopelijk waren ze goed, Jannie. En het Edelwijs duo en de blonde Annemarie draaiden we op de radio.
1: Ja.
0: Terug in de tijd. En ook luister mee. Peter en Ali vanuit Amsterdam. Goedemiddag. En het plaatje gaan die kant uit. Hopelijk zijn ze goed, hè. Gaan we doen met Johnny en Miri. En de vrachtwagenchauffeur. Terug in de tijd natuurlijk op Radio 1224. En Heikenrekels komen er ook voorbij. Josephine, mag ik deze dans voor jou? Doen we niet. Veel te warm. Plaatjes gaan dus richting de hoofdstad.

Hijsregels op de radio. En Josephine, mag ik je deze dans misschien? Ja. En daarvoor Johnny en Mary. En de vrachtwagenchauffeur. En het plaatsje ging even richting Amsterdam, hè?

En dan gaan we naar Ede Peter van de Roekel. Luister daar naar Radio 1224. En dan doe je goed weer, Peter, uiteraard. Elke week weer van de partij, hè? Klasse keel. Ja. Hallo, hoi, schrijft hij. Draai even een plaatje van Normaal. Mama, hier is mijn pils. Ik had het voorspeld. Ja. Voor zulk weer, ja, lekker man. André Hazes. Zoek zelf maar wat uit. En alvast bedankt namens Peter van de Roekel in Ede. Dankjewel, Peter, nogmaals. En de plaatsje gaan we richting Ede, hè?

0: Ook Steven, goedemiddag. De scheepsjager en Madonna. Elke donderdagavond te beluisteren op Radio 1224. Vanaf een uurtje of zes is hij standby, hè?
1: Ja.
0: Pleisje gaan ook die kant uit, kerel. Goedemiddag.

Dankjewel voor de plaatjes, erg leuk. Schrijf Ali, graag gedaan, beste Ali. En Hardy de Roos stuurde een WhatsApp-berichtje en een verzoekplaatje. Alleen, ja, ze voelde zich niet zo lekker door de warme weer. En die gaat lekker slapen. Nou, tot de volgende keer, schuizen. Kalleman en slaap lekker. Maak je niet te druk met dit warme weer natuurlijk buiten. Hè? We gaan een oudje draaien van André Hazes voor Peter Vroekel. En je hebt gelijk, beschat. Zo.

Nogmaals, ja, mama hier voor is weer beeld. Op de radio 12.24 natuurlijk. En aangevraagd door Peter van de Roekel in Ede. En André Hazes geluid. En je hebt gelijk, mijn schat. En de prijs ging ook even de ronde in voor Steven, Scheepsjager en Madonna. Elke donderdagavond hier live op de radio, hè?

0: Ja, beter laat dan nooit. Jan Heikamp stuurde een verzoekplaatje in. Hij was eigenlijk nummer 2, maar ik denk, ik wacht nog even op zijn verzoekplaatje. Hij is wakker hoor. Hey Jan Heikamp, die schrijft, oké dan. Ja, oké dan. Ja, het hoeft niet hoor. Mag hè, ja. Ik denk, anders dan doe ik een plaatje draaien en dan kom je naar met een verzoekplaatje. Dus ja, zo doen we. Even afwachtend geweest, hè. Oké, Jannie Albers schrijft, draai even een mooie plaat mee voor alle vrijgezellen. Ja, natuurlijk ook. Kom er aan, hè. Doe maar wat lekkers voor jezelf. Dank je wel voor Ada, Peter en Judith, Jozef en Christine, Hanny de Roos, Dina, Tante Til, Mark van den Burg en Jannie Albers. Ja, heb even een poosje geleden. Poosje gelegen. Oh, lekker man. Het is ga maar liggen, hè. Te pas en te onpas. Je hebt helemaal gelijk, ja, Jan. Ja, heerlijk man. Als je het kan, moet je het zeker doen, hè.
1: Ja.
0: De plaatje gaan richting Veenendaal. De sterren op de vrijdagavond, hè? Ja.

We draaien ze uiteraard weer voor jou en mij. De plaatjes. Tot dan 6 uur ben ik bij je op deze zaterdagmiddag. En het is hot, hot, hot. Ah ja, dat hoort erbij. Ja.

de Twini waren dat. En mama, mag ik gaan dansen? Het is wel een dansenclub vandaag, hè? Ja. Nou, doe maar even lekker niet. Nee, vulste warme. En voor de Glanerburger. En mag ik vragen? En een plaatsje even uit voor Jan Heikamp in Veenendaal. Hopelijk waren ze weer goed, beste Jan. Even wat gouden ouwe natuurlijk gedraaid voor je. Ja.

En dan gaan we naar Mark van den Burg in Culemborg. Goedemiddag, Markje. Teddybeertje natuurlijk, hè. Ja, ons teddybeertje. Ja. Ben er wel bij, hoor, maat, schrijft hij. Draai voor jezelf, Wout, en voor Ada wat moois mee. Het hele team van de Radio 1224. Peter en Judith, Jan Heikamp, Jannie Albers. En de groetje van Mark van den Burg uit Culemborg. Draai me even lekker zomerse plaat mee. De Lambada maar een keer, maat. Hij heeft 5 woepwappers aanstaan. Zo, dat is genoeg. Waar die weg, hè? Yeah, yeah, yeah. Zitten we lekker aan de 3 milkshakes, schrijft hij. Hoe word je dik, Mark? Maar ja, dat heb je wel een beetje nodig, hè? Ja. Anders waai je toch weg met die 5 woepwappers. Brrr. Ik heb die hier ook eens staan. Een staande. Ah, die gaan lekker, hoor. Ik heb er 1 zat. Ja, ja, ja. Niet overdrijven. We gaan hem draaien, dames en heren, van Kaoma. Oh, stoepgeitje, krijtje in je kom. En dan achterstevoren je naam op het bord proberen te schrijven. Zo leer je de Lambada. Heb ik ooit eens gehoord. Niet geprobeerd, maar misschien idee. Geen idee. Idee? Geen idee. Hij gaat die kant uit, Mark. Zet hem maar een stukje aan. Ja, standje burenruzie, hè. Komt-ie.

0: schoolplaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooitje van de week.
1: En dus Roy Otters geworden. En Kitty Kitty Kiss Me.

0: Hoe is die?
1: Roy Otters met zijn laatste nieuwe single, cover natuurlijk van Highway. Als ik eerlijk ben, is die mooi nog steeds hoor. Ja. Kitty, kitty, kiss me, draaien we op Radio 1224. Dit is de Arizona on the radio, yeah. Zaterdagmiddag. Waarschuwing van de KNMI volgens mij. Ja. Nou ja. Ja. Momenteel 31 graden in het midden van het land. Veenendaal. Ja.

En dan gaan we naar het volgende verzoekplaatje. Dat komt al van Ada. Goedemiddag, Ada. Goedemiddag, Wout, schrijf ze. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel voor Peter en Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, het hele team van de Radio 1224 en voor mezelf en iedereen die lekker meeluistert naar de Arizona. Dankjewel en goed drinken met de warmte. Zal het doen. Ja, ja.

0: Wacht even.
1: Ging een groep kerels tanken voor het falen.
0: Oh, stil. Dat was de verkeerde, hè? Ja.

Ja, ja, oké. Okay. Even een rustmomentje. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Proost allemaal, hè. De laatste nieuwe single van Robert Pater voor jou, Ada. Blijf toch bij mij, zo heet hij. En daarachteraan de laatste nieuwe single van Leni Gerrits.

Wel zijn nieuwe single van Leni Gerrits en Mooie Rode Rozen. En Robert Pater met zijn laatste nieuwe single Blijf Toch Bij Mij, zo heet die. En dan plaats je even uit voor

Geniet er lekker van. En de radio staat natuurlijk aan op radio1224.nl. En dat doe je goed, hè. Robert-Jan wilde graag een plaatje van Jellis horen en Desperando. Een van zijn favorieten. En die gaat er uiteraard aankomen. En ook Peter Holland is erbij, uiteraard. Goedemiddag, schrijft hij. Vriend DJ Wouter Wit. Ik hoor je alweer een en al gezelligheid op het toestel. Het is weer een feestje, maar veel te warm om een dansje te wagen. Daar heb je goed, ja. Wat kan een week lang duren, zeg maar. Nou. Was je er ook zo aan toe aan het weekend? Ik ook. Was helemaal kapot. Nou, maar het was het wachten waard, schrijft hij. Wout weer wat moois meedraaien voor Judith. Voor jezelf, dankjewel, Wout. En natuurlijk voor Abba. En de rest wat. En iedereen die lekker meeluistert. Naar de sound van de radio 1224 natuurlijk. En pro, schrijft hij. Stuk of 6 biertjes. Oh, lekker. Peter is er vanavond weer, hè? Tussen 8 en 11 uur. Zaterdagavond. Je weet het.

0: Of TV4.
1: Altijd Pirates en Hits.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
0: Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Radio 1224.
2: Dankjewel, Lieke.

Corrie Konings op de radio en een zomerdag in Nederland. Ja, lekker. Nou, heerlijk, Bob. En daarvoor draaiden we Desperando van Jannes op de radio 1224. En het plaatje werd even aangevraagd door Robert-Jan van Middenkom, de Lendik. En het plaatje ook even draait voor Peter Holland en zijn Judith. En ook deze zijn de Moonlights op de radio. Ja, de Arizona. Ik ben bij je tot dan 6 uur.

0: blijven vrienden.
1: Ah, zo is het net, hè. Geen woord aan gelogen, nee, ja.
0: Blijven vrienden.
1: Is bijna overal zo, ja. Jan Blok en je familie. Nou, daar moet je het van hebben, hè. Daar moeten we de oorlog mee winnen, zo. Zullen we zeggen. Jongen, ja. Even kijken. Daar blaadje werd even gedraaid voor Robert-Jan van Binnenkom bij Lentik. En natuurlijk werden ze gedraaid voor Peter Holland.
2: Ja.
1: En we gaan naar George van Dongen in Breda, Studio 16. Draai voor mij maar John Fogerty. Big Train from Memphis mee. Hopelijk spreek het goed uit, George. Miranda draaide vanmiddag de Belse versie. Bart Hermans, Ritme van de Trein. En ik wil de Engelstalige horen, de originele. Oh, ik heb hem er even bij gezocht voor je. En ik ga ze ook even draaien voor de maestro in Lunteren, Teun Lagewij. Calamanda. Ook worden de plaatjes even gedraaid voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokcel. Daar staat de radio ook aan op 12.24. Waar die niet aan staat, is een Egypte. Slechte wifi-ontvangst, schrijft Egbert. Tulpje, zwarte tulp, de groeten allemaal. Namens de zwarte tulp. Van de week gaat u weer naar huis, hè? Ja. Is nog lekker op vakantie. Holiday, ja. Oh, die kan ik ook wel even erbij zoeken. Boney M. Holiday.

Live rijdt voor George van Dongen, Studio 16 in Breda. Mulder en Mulder. Holiday is leuker. Ik heb hem volgens mij niet. Ik kon hem niet zo gauw voor je vinden. Was wel aan het tikken. Maar toen was het tijd op en moest ik de plaat instarten. Dus vandaag toch Boney M geluid. Holly, holly, holiday. Natuurlijk, hè. Ja. En Johnny Fogerty draaien we natuurlijk hier op de Arizona.

Goedemiddag, Ina, Marcel en Janneke natuurlijk daar in Wapenveld. En de plaatjes gaan ook even de richting van Tom de Ridder. Goedemiddag, trucker tussen Ede en Lunteren natuurlijk. Hè. Goedemiddag, fijn weekend daar. En Kalemade, alles op rusten. Even een gouden oude draai van Johan en Henk. Mooie plaat. Eigenlijk bijna nog nooit gedraaid volgens mij. Op Radio 1224. Kijk over je schouder, zo heet hij. Van Johan en Henk gaan we naar een andere Henk. Henk Weijgaard natuurlijk op de radio. En als een wals komt eraan. Voor de trucken natuurlijk tussen Ede en Lunteren. Tom de Ridder. Plaatjes die kant uit, hè.

Zometeen ook nog even voor Ali Clouseau en voor Lady Miranda. Vanuit Breda draaien we ook nog een lekker stukje muziek. Hoe jij dat uitspreekt, Johnny Fogerty. Geweldig, schrijft hij. Ja, joh. We kunnen niet overal de beste in zijn, hè? Ik doe ook wel wat, joh. George van Dongen, ja. Het plaatsje ligt trouwens in Brabant, hè, Dongen, ja. Maar dat wist je natuurlijk al.

0: lachen wij. Ja. Ben jij al klaar met de verbouwing, Teun? Dan weet je vroeger een kit, hè?
1: Ja.
0: Peter van der Steeg hier ook gedaan, ja. Stukje lammeraal eruit. Blindje eraf, of twee. En weer vastgelijmd tegen je kit, want internetkabel was kapot, hè? En dan moet er even een nieuwe tussen.
1: Ja.
0: Johan en Henk, genoeg gepraat, we gaan muziek draaien.
2: Kijk.

Het plaatje even rijdt voor Tom de Ridder. Trucken tussen Ede en Lunteren, hart en nieren. Denk je nou nooit eens van, ik wil naar huis? Ik wel, ja. Henk Wij gaat op de radio, ja, als een wals. En Johan en Henk, oudje. Kijk over je schouder.

En dan gaan we iets moois draaien uit België, Vlaanderen. En die ga ik even draaien voor Ali natuurlijk uit Amsterdam. En die is lekker binnen in de airco. Airco Jan, niks aan de hand hè. Die draait weer goede muziek. Even lekker genieten. Dankjewel Ali voor je compliment. Weer mooie draaien van Clouseau. Zeker, ga ik doen. Weet je wat ik een mooi nummer vind? Denk je, nou, ben benieuwd. Dat is Domino, ja. Heerlijk rustig nummertje. Kun je lekker, ja, achterover zitten. Lekker meezingen. Vijf uur momenteel, studio tijd. De asbak is lekker leeggemaakt. Krijg een bakje koffie. Zo denk je met het warme weer. Ja, gaat er altijd in. Ja. Bakje voor de chauffeur. Of niet, Tom? Ja.

of online. Ja, kan ook natuurlijk. Of op de middengolf. 12-2-4.

Berend. Ja, ze blijven het zingen, hè? Maar de nummer bestaat niet. Ja, of je moet 0318 ervoor zetten. Of 06, ja. 765348. Anders kom je toch niet aan de 10, of wel? Mam. Drama. Anita Berend, terug in de tijd natuurlijk. Gaan we houden even richting Ali in Amsterdam. En Clouseau met een mooi rustige nummer, Domino.

0: Daar zit Lady Miranda te luisteren en die wilde een plaatje horen van magische momenten. Van die Rossi. Even mee namens mij, schrijft ze. Maar ik heb hem niet. Ik heb hem gewoon niet. Nee, ja. Kan gebeuren, hè. Maar ik ga hem draaien. Ik heb hem wel. Maar niet van Rossi.
1: Nee.
0: Ik heb hem natuurlijk van Henk Bernard, ja. Zou ik hem niet van hem draaien? Dan krijg ik beneden op mijn zode dinges, ja. Dus die ga ik voor je draaien.

0: jij wil, hoor.
1: Nee. Ja. Laatst zat Verdongen mij een berichtje te sturen en te filmen via WhatsApp. En toen stak Lady Miranda gewoon de tong naar me uit. Ik ben niet vreed, hoor. Nee.

nee. Ik heb niet mijn middelvinger opgestoken, toch? Nee. Studio tijd is momenteel 11 minuten over 5. Mocht je al eten zijn, smakelijk eten. Of ga je nog eten natuurlijk, hè? Ja. Ik ga zometeen nog eten na 6. Heb je al gegeten? Goede bekomst. 7 uur begint voetballen, hè? Ja. Henk Benaar.

0: vermogen aan de band. Waar ontvang jij ons? Wil je een plaat horen? Of wil je gewoon even dom met ons ouwe hoeren? Kijk dan nu naar het schermpje van je radio.
1: Ja, ik zie het al.
0: We zien je appje wel tegemoet.

John de Bever draaiden we en Ik ga leven. En daarvoor was het allemaal muziek van Henk Bernard. En magische momenten, ja.

plaatje draaien voor Marcel, Janneke en voor Ina natuurlijk daar in Wapenveld. Ja, ik allemaal aan die kant, sterkt ook daar. Ik ga hem ook even draaien voor Beneden Front.

gouden ouwe op de zender. Ja, ik heb ook nieuwe plaatjes. De mensen, ik heb mijn best gedaan. Maar alleen, ik heb ja, wel wat gedraaid ook maar. Ik heb nog weer, maar ook nog gouden ouwe. Dus die ga ik er ook even doorrammen, zeg maar. Speciaal voor jou aan de andere kant van de radio natuurlijk. Hè. Tot dan, 6 uur ben ik bij je. Het is 3:30.

0: de zingende buschauffeur. Ja. Tuurlijk, hè. Ja. Tom de Ridder, die schrijft... Miranda kan goed koken. Ja. Hij stuurt me een foto met een glas wijn. Bij Miranda, schrijft hij.
1: Ja.
0: Niks mis mee. Nee, zeker niet, schrijft hij. Luister lekker mee. Helemaal niks doen. Lekker bezig, Wout. Dikke hits.
1: Ja.
0: Tom de Ridder, dankjewel, hè.

0: ik was even aan het zoeken geweest vanmiddag.
1: Oh ja?
0: Ja. En ik dacht, ja, moet je nou weer draaien, hè, allemaal. Maar ik had iets gevonden. Ik denk, ja, dat kan ik eigenlijk niet doen op de zender. De kwaliteit ook niet heel erg om naar huis te schrijven, maar... Ik ga dat toch doen. Want wat ga ik doen? Ik ga wat kinderliedjes draaien. Van kinderkoor Piep en Loentje. Ik denk, ja, maak het uit. Ik denk dat iedereen, denk ik, wel plaatjes kent. Ja, de liedjes. Heerlijk, man. Even terug naar toen je een stukje kleiner was, zeg maar. Ja. Als je maar er zit, zing dan lekker mee gewoon even. Even gewoon weer jeugd, zeg maar. Nou, zeg maar, zet je radio ietsje harder en zing lekker mee. Doe ik het ook. Goed, zonder microfoon dan. Oké. Okay.

0: ja, ja. Jan Heikamp, daar draaiden we hem eventjes voor. Joop Doneren, daar komt Zwiebertje, een goeie oude tijd. In onze tijd schrijft hij. Nou, inderdaad, Jan.
1: Ja.
0: Nog even een gouden oude piratenplaat. Jannie en de Music Sound op de radio.

2.0 uitvoering. En ik wil dat je gaat. Keiharde woorden. Nou. Misschien heb je wel gelijk, weet ik veel. Dit is de laatste nieuwe single van Stef Ekkel. Jeffrey Paramier. Die speelt op zijn trompet.

0: De laatste nieuwe single van Stef Eckel draaiden we allemaal. Ja, ja, ja. Daar was ik eventjes niet aan het opletten. Want ja, nu inmiddels wel. Want we gaan de laatste nieuwe single draaien van Fransje Duits.
1: Je m'appelle

0: magnifiek.
1: Ja, Frans-Duits en doe de Frans. Hey Fransie.
2: Het zonnetje schijnt op jouw radio.
3: Radio 1224.
2: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraathits.

Corrie Konings met haar laatste nieuwe single. Er hangt iets in de lucht, amore, amore. En even kijken, dit is Luc den Eisen.

hij klinkt niet zo lekker hoor, maar hij is wel leuk, hè, ja. Op muziek van Cheerio, Justin de Wild, Hollandia, ja. Zo heet de straat hier. Luc den Elzen, en ging natuurlijk over Nederlands elftal, ja. Hugo Beijerman is dit. En hey, hoe gaat het met jou? 5 minuten voor de klok van 6 uur.

dat was hij weer. Op de zaterdagmiddag. De Arizona op Radio 1224. Ja, zonder een galmpje, hè? Ja. Die dag doe het zelf maar. Ja, kan gebeuren. Even van de week maar eens nakijken, hè? Ja. In ieder geval, dit was de muziek op Radio 1224. Van de Arizona natuurlijk, hè. En ik was er al vanaf half drie.

Als iedereen bedankt weer voor het luisteren en willen afstemmen. En natuurlijk dankjewel voor de reacties en de verzoekplaten. Was ook weer grandioos. Dankjewel daarvoor. Vanavond natuurlijk niet vergeten te luisteren. Ondanks het voetbal is je er gewoon. Ons Peter Holland op de radio. Vanaf 8 uur is hij bij je tot aan 11 uur vanavond. De zaterdagavond specialist. Nogmaals iedereen bedankt. Dankjewel voor de reacties allemaal. Smakelijk eten. Goed en fijn weekend toegewenst. Smeer je goed in als je in de zon gaat, uiteraard. Ja. En zorg voor de verkoeling. Goed drinken. Ach, fijn, je weet het allemaal wel, hè. Jan Heikamp, bedankt voor de laatste reactie. Peter Holland. En Jenny Tom, uiteraard. We gaan eruit met een rustig plaatje. Goed? Ja. Oké. Dankjewel allemaal.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur.

0: de vlucht.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de Straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
1: Radio 1224.nl.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is bijna overal helder met in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden. Komende nacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. De ochtend begint wisselend bewolkt met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Na morgen blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

Pimpeltjes. Hi, Pimpeltjes. Here is Ronnie Reggie. Ronnie is altijd easy man. Ronnie is altijd cool, cool, cool, cool man. Mensen vragen wel eens, hey Ronnie,

daarom. Waarom speel je daar niet op? Dan mag ik mijn hand optillen. Ik moest laatst solliciteren op het arbeidsbureau. Ik kom bij die baas, toen zegt die baas, hey, zoek jij werk? Ik zeg, ik niet, maar het arbeidsbureau wel. Ik zeg tegen die baas, jullie hebben hier dan zeker wel een vierdaagse werkweek. Toen zegt hij, ja, maar we doen er 5 dagen over. Moest ik op maandag beginnen? Ik kom om 1:01 binnen. Toen zegt die baas, hey joh, je had hier om 8 uur moeten wezen. Ik zeg, hoezo, is er wat gebeurd dan? Cool, cool. Afijn, moesten we planken versjouwen? Planken versjouwen? Zegt die baas, hé jongen, je collega's nemen 2 planken op en nek en jij maar 1. Zie nou, zijn die anderen zeker te lui om 2 keer te lopen? Cool, cool, cool, easy. Haak op een gegeven moment hak een splinter in mijn vinger. Zeg een collega tegen mij, die splinter moet je eruit halen hoor. Ik zeg, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze.

Een nieuwe plaat van Lara Mila. Had ik je maar nooit gezoend. Ja, daar komen problemen van, hè. Ja.

0: Een nieuw liedje van Dennis van Erp. Een koffertje natuurlijk van Roos Albers. Zijn het je ogen? Hier op Radio 1204. En mensen, Nederland zelf al, wat doet het er goed, hè? Het gaat goed daar op televisie. Ja, we hebben hem hier natuurlijk aanstaan in de studio, hè.
1: Dames en heren, jongens en meisjes.
0: Goedenavond, dit is Peter Holland.

0: spreekt de kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen, handen in de lucht, want we gaan beginnen.
1: Onder de sterren, sterretjes aan.
2: Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

een hele bijzondere goedenavond, mensen. Jij bent nou weer afgestemd op Radio 1204. Vanavond is de beurt aan Petertje Holland en aan de klok van 11 uur ben ik bij jou. En oh, wat doet Nederland het goed, mensen. Gewoon kippenvel hier op de armen staan, hè. Lekker. TV staat aan in de studio, recht boven de microfoon. Dus met een schuin oog kijk lekker de wedstrijd mee. En er zullen er wel meer zijn die dat doen, hè. Ja, ja. Mensen, een hele goede avond. We zijn weer helemaal los hier op 12:04. 25 graden buiten, dus valt wel mee eigenlijk een beetje hier. Maar in de studio, poep. Valt niet mee, hoor. Ik heb wel het raam een beetje open, kon er een klein beetje frisse wind naar binnen. Mensen, kom er gezellig bij. Vertel het voort. Een vragenplaatje aan via WhatsApp. 06 82 77 24 05. Ook alvast bedankt voor de reacties op via Facebook natuurlijk. En bedankt voor het delen van de berichten.

Ja, de wedstrijd is nog lang niet afgelopen natuurlijk, maar 3-0 mensen. Wat gaat er lekker, hè? Ze zijn al die Zweedse kastenbouwers. Geweldig. Maar laat me niet te hard roepen, mensen. Er zijn rare dingen gebeurd, hè. We wachten gewoon af. Het is in ieder geval lekker dat we voorstaan met 3-0. Heerlijk, mensen.

Ja, heerlijk plaatje van Jeffrey van Bennekom. Toppertje uit 2026. Hatsje. Ja mensen, we gaan naar het allereerste bezoek van deze avond. Het is 8:30. En zoals iedere week starten we 8:30 het verzoekplatenprogramma. En voor het eerste bezoekje gaan we naar Jan van der Brink. Ja, we gaan naar Jan van der Brink in Renen. En Jan van der Brink stuurde vanmiddag een plaatje. Hij is in wedstrijd Nederland-Zweden afgelast. Het probleem met de kool die moest er in elkaar gezet worden door de Zweden van de IKEA. Hij schrijft erachteraan, ondanks de hitte ben ik nog steeds puntje. I'm alive. Van de Hollies. Niet te veel typen, anders begin ik te zweten, schrijft hij. Mensen, we gaan even terug naar 1965 met de Hollies I'm alive. En die gaan we meedraaien voor Jan van der Brink uit het mooie, bultige Renen.

Ja, we draaien de Hollies even mee. I'm Alive 1965 mee voor Jan van den Brink. Daar in het bultige Renen. En dan, ondanks de hitte is hij nog steeds puntje, puntje. I'm Alive, schrijft hij, van de Hollies. Niet te veel typen, anders gaat hij zweten, ja. Ja, ik zat even gauw een berichtje te kijken. Dat moet ik zo even overnieuw doen, want de plaat was net afgelopen. Volgens mij handige Barry of zo zag ik ergens staan. Luister mee in Loenen. Vanuit de uitkijktoren. Geweldig. Leuk zo'n berichtje. Oh, Jan schrijft lekkere muziek, jongeman. Nou ja, jongeman. Vergeleken met jou wel, hè, Jan. Eens even kijken, dan gaan we naar verzoekje nummer 2.

Ja, we zijn aanbeland bij verzoekje nummer 2 bij Judith van Emst. Ja, mijn eigen vrouwtje, een paar kamertjes verderop. Maar dan mag de pret niet drukken. Gezellig, gezellig. En Judith schrijft: goedenavond, DJ Peter Holland. Ondanks de extreme warmte en voetbal op tv, toch een gezellige sfeer uit de speakers van 1224 Studio. Wil je een leuk zomersplaatje meedraaien voor de luisteraars? Groetjes van Judith. Nou, wat denk je, Judith? Dat gaan we zeker doen. En het wordt heel zomers. Och, nou. Bijna erotisch. Ja, lieve mensen, dit is Radio 1204. U luistert naar Petertje Holland tot aan de klok van 11 uur vanavond. Op deze mooie zaterdagavond. 20 juni. En wat is het lekker, hè, die zon, hè? Het is zomer. Ik krijg een berichtje binnen. Heb je van mij de zomerzon van de makkers? Ik zal je zo even een berichtje terugsturen. Dat komt zeker goed. We gaan eerst een plaatje draaien voor Judith van Emst. Ze zegt ook wel een mooi zonnig plaatje.

Ronnie Ruijsdaal, Zwemmen zonder slip. Even meegedraaid voor Judith van Emst. Ja, handige Barry is op de uitkijktoren. Hij zegt, moet wel voor zonsondergang weg zijn hier. Ja, want dan mag je daar niet meer zijn natuurlijk. Hè? Handige Barry staat op nummer 8, heb ik je al toegeschreven. En we gaan zo naar verzoekje nummer 3. En daarvoor gaan we naar Terneuzen in Zeeland.

Het is Barry Raterink uit Achterveld. Hij zei even, doe even groetjes aan Teun bij deze. Ik hoop dat hij meeluistert, onze oude zendpiraat. Daar vanuit Lunteren. Dankjewel, Barry. Gezellig dat ik meeluister hier op Radio 12.4. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En bedankt voor de reactie. Ah, Jan van der Brink, die

Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen lekker meeluisteren naar Radio 1204. Naar jouw mooie muziek. En ook voor de luisteraars die meeluisteren naar de 333 meter op de 900 kHz. Vanuit Studio AM 900, vanuit Terneuzen. Veel liefs van Ada. Dankjewel, Ada. Ik heb die plaat van Bobby Goldstar voor jullie klaarstaan met Score nog eentje, 2.0. En wat dat betreft gaat het ontzettend goed daar op die televisie uiteraard, hè.

Ja, een plaatje van Bobby Goldstar. Scoren nog eentje, 2.0. Even meegedraaid voor Ada en Bart Selly daar in het prachtige Terneuzen. En Ada schreef, hoi Peter, het is weer gezellig bij jou. Wil je plaatje draaien van Bobby Goldstar? Scoren nog eentje, 2.0 voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 12.4. Dankjewel Ada. We gaan zo naar verzoekje nummer 4 en daarvoor gaan

Ja, we gaan naar Ede. Verzoekje nummer 4. We gaan naar Mees van Harren. En Mees, die schrijft een goede naam, Peter. Wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith en voor Betty en vrouwtje Sil? Hij zegt, broertje, mijn broertje zit weer in de kroeg. En ook voor Ferry graag.

En alle luisteraars van Radio 124. Zoek maar wat moois uit, vriend. Nou, Mees, ik denk dat ik wel wat moois gevonden heb voor jou. Hè. Ik wil bij jou teruggaan naar de jaren 70, naar 1975 wel te verstaan. Met een plaatje van de Tramps. Oh. Mees, we gaan bij jou draaien. Hold Back the Night.

We draaiden de trams mee voor Mees natuurlijk. En Mees schreef een goede naam, Peter Holland. Wil je een verzoekje draaien voor jou of Judith Betty? Vrouwtjes Hill, broertje zit er weer in de kroeg, schrijft hij. Ja, jongen, die zit voetbal te kijken waarschijnlijk, hè. En ook voor Ferry en voor alle luisteraars van Radio 12 weer. Zoek maar wat moois uit, vriend. Ja, hij was goedgekeurd op de trams. Ja, dankjewel, Mees. Gezellig dat jullie weer lekker mee luisteren op deze mooie zaterdagavond. Een zwoele zaterdagavond, hè. Het is nog best wel warm hier in de studio. En voor het volgende bezoek gaan we zo naar Overberg. Ik kreeg net al een berichtje. Hoe kom je aan die mooie jingle? Ja, die had Willem voor mij gemaakt. Ja, ja, ja. Hij is zeg maar goed gelukt, hè, Willem.

Ja, we gaan naar Overberg. Verzoekje nummer 5. Willem de Leeuw, goedenavond kerel. En Willem de Leeuw schrijft goedenavond Peter Holland, de vakantieman. Ja, Peter Holland heeft zojuist vakantie gekregen. Hè? Vanavond moet hij nog werken en daarna heeft hij vakantie. Hij zegt, ik luister weer mee hoor. Wederom met een schuin oogje op de livestream van de NTTO. Hij schrijft, wil je voor iedereen die luistert lekker een mooi plaatje meedraaien? Het liefste plaatje van Anton Anconé. Schat, ik kom wat zo. Groetjes uit Overberg. Schat, ik kom zo, staat er bij mij trouwens op de speler, hè Willem? Willem, hier is hij bij jou. Martin Anconé. Schat, ik kom zo. Na, na.

Het is een mooie plaat, Willem. Ja, maar zeg, we gaan even doorslikken. Ik zie er al een heerlijk puntig gebakje. Heerlijk. Dan kwam Judith zojuist binnenbrengen. Hij is lekker, joh. Goh. We draaien een mooie plaat mee voor Willem de Leeuw en Martin Anconé. Met Schat, ik kom zo. Ja, Willem zegt, hey, een poos vakantie. Dat draai je zeker ook niet. Ik zeg, nou, ik heb geen verlof. Ik heb al aangevraagd, maar het is nog steeds afgekeurd. Dus voorlopig moeten jullie toch met mij doen op de zaterdagavond. Schrijft hij, dat is mooi. Jongens, Nederland 5-1, hè? Och, man. Kan toch niet? De vorige wedstrijd dacht ik, nou, we moeten daarvoor terechtkomen. En vanavond, ze zijn helemaal los, hè? Eens even kijken, we moeten naar het volgende verzoek. Nou, het is eigenlijk geen verzoek, maar dat ga ik even mee draaien voor een paar luisteraars die er lekker bij zijn. Die heb ik op nummer 6 staan. Steffen Joke de Boekenier, daar in de prachtige blokcel. Ja, Stef die reageert altijd trouw dat hij lekker meeluistert. En het is vanavond wat minder druk natuurlijk door het voetbal. Zal zo meteen wel wat drukker geworden, ga ik vanuit eigenlijk. Dus vandaar Stef en Joke, voor jullie ga ik even een mooie plaat meedraaien. En dan wordt een plaatje van de Paloma's met Jij bent veel te vroeg. Speciaal voor jullie daar in blokcel.

De Paloma's, je bent veel te vroeg. Even meegedraaid voor Stef en Joke, de boekenier. Een prachtige blokzeil natuurlijk. Zo, dat tempo kan ik niet bijhouden, mensen. Zo. Ja, Nederland heeft gewonnen. Het is zojuist afgelopen. Ja, het feestje op televisie afgelopen bijna. En het feestje op 12-4 gaat gewoon verder. Dus ik zou zeggen, sluit er lekker bij aan. Vraag een verzoekje aan via WhatsApp 06 82 77 24 05. We gaan zo naar verzoekje nummer 7. En daarvoor gaan we hier naar Veenendaal. Naar onze vriend Jan Heikamp. Het is wel een hele beer voor, hè, als die Belgen om te zwemmen. We gaan naar Jan Heikamp. De man van de Piratenclub. Nou, schrijf maar een goede naam, Peter. Ik heb je aanstaan. Ik kijk eerst even Nederland af. En op dat moment dat hij er schreef, om 4 minuten over acht was het 2-0. En hij zegt, we gaan zo meteen naar de tweede helft. Maar schrijft hij, als maar eer dat ik in de beurt ben, zal het wel klaar zijn die wedstrijd. Nou, dat klopt helemaal. Precies ook, hè. Ja, Jan. Dus draai zo wat mooi spelen voor jezelf. Voor Judith, Wouter, Ada, Jozef, Christine, Mark, Dina, Hanni, De Roos, Jannie Albers, familie Leo uit Overberg. En iedereen die lekker meeluistert hier op Radio 12-4. Janneke, een mooie plaat voor jou klaarstaan van Tina Rosita met Olé daarin Sevilla.

En Jan Heijkamp die schreef een goede naam, Peter. Hij staat aan hier. Maar eerst even Nederland even afgekeken. Wij zeggen, doe maar een mooi plekje voor jezelf. Judith, Wout, Ada, Jozef, Christine, Mark, Dina, Hanni, De Roos, Jannie Albers en familie Leo het Overwerk. En de rest van allemaal lekker meeluisteren hier op Radio 1254. Dankjewel Jan. We gaan zo naar verzoekje nummer 8. En daarvoor gaan we naar Loenen, hè? Als die dan nog steeds is, hè? Het is nog niet donker.

Ja, we gaan naar de Uitkijktoren in Loenen. Waar is je zwembad, Bel? Kom op. Ja. We gaan naar Loenen, naar Barry Raterink Achterveld. Hij schrijft, hij luistert lekker mee daar in die Uitkijktoren. Heb je voor mij de zomerzon van de makkers? Hij zegt, doe maar even vlug. Want ik moet voor de zonsondergang moet ik pleiten zijn. Geweldig. Hij staat voor je klaar, Barry. We gaan hem even meedraaien. Zing maar mee het volle borstkerel. Komt hij aan voor jou.

Barry Ratering schrijft zelf al. Oh, wat een heerlijke plaat. Echt met dit weer natuurlijk. Dankjewel. Graag gedaan, Barry. Hij is inderdaad heerlijk, hè? Ach, een van mijn lievelingsplaten. Aangevraagd door Barry Ratering. Dankjewel, Barry. Gezellig dat je lekker meeluistert vanavond hier op Radio 12, 4 kerel.

Adel die schrijft: goedenavond Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf. Judith, Jan Heijkamp, Mark van den Burg, Jozef en Christine, Wout en mezelf, Radio 12-4, het hele team en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en succes. Dankjewel Ada, Henze. Adel, ik heb voor jou een nieuwe plaat uitgezocht. En dat is het plaatje geworden van Antje Morau. Met Amor, Amor, Amor. We gaan ervan genieten, Ada. Hier is die voor jou.

Ja, Ada Hensen schreef een goede naam, Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf, Judith, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Jozef en Christine, Wout en mezelf, het hele Radio 12-4 team en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en succes. Dankjewel Ada Hensen. En natuurlijk gezellig en fijn dat je weer lekker meeluistert op deze mooie zaterdagavond.

Ja, voor het volgende bezoekje gaan we naar Ede, naar Mees van der Harren. Mees is geschreven, als er nog ruimte is, heb je dan een plaatje van Michael Bennett en Sarah Thompson. The Lie is Broken. Ik heb helaas niet kunnen vinden. Ik had dat Mees al even door verteld. Ik zei, ik zoek even een andere voor je op, Mees. En dat heb ik gedaan. We gaan weer terug naar de jaren 70, naar 1977 met de Walkers. Met het plaatje Ramona Te Quiero. Speciaal voor Mees van Arnhem, naar het prachtige Ede.

The Walkers met Ramona Tequero 1977. De rijderplaat heeft mee voor Mees van Haren daar in het mooie Ede. Ik dacht bij mij, ik hoop dat hij goed is, maar hij is al goedgekeurd de Mees. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dankjewel, kerel. Ik blijf nog een poosje genieten hier op Radio 12.4 natuurlijk. We gaan zo wat meedraaien voor Jan Heikamp.

Ja, we gaan naar Veenendaal. We gaan wat meedraaien voor Jan Heikamp. Even kijken, wat heb Jan bij geschreven? Oh ja, Jan die schreef, ik ben Ada en Bart vergeten in het vorige verzoekje. Hij zegt, ik heb geen idee maar of je plek hebt of zo. Maar zou je toch even, om het even goed te maken, iets mee willen draaien van Niet te houden? Iets van hun favoriet. Nou Jan, dat gaan we zeker even doen natuurlijk. Speciaal voor Ada en Bart gaan we nog een plaatje draaien van Niet te houden. Het plaatje wat klaar heeft staan heet Zeg schat, hallo. En namens Jan Heikamp ga ik deze voor jullie draaien.

Een plaatje van niet te houden, zeg schat hallo. En is toevallig helemaal net de favoriet van Ada Serli. Dat komt super goed uit natuurlijk, hè. En we draaien mee namens Jan Heikam natuurlijk, omdat hij jullie vergeten was in zijn berichtje te zetten. Ik heb het ook wel eens hoor. Dan zit ik te typen en heb ik hem verstuurd en denk ik, ach jee. Of je denkt er helemaal niet aan. Dan denk je, oh, hoe kan ik dat nou vergeten? Ja, kan gebeuren, Jan. Dan wordt Ada echt niet boos om haar, echt niet. Mensen, verzoekjes mag je aanvragen via WhatsApp 06 82 77 24 05. Ik heb er nog wel eentje staan. We gaan zo meteen naar Wout ook nog.

lieve mensen, ik ben nog steeds afgestemd. Radio 12 weer. Mijn naam is Peter Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij je hier op dit mooie station. De temperatuur is een beetje aan het zakken buiten. 23 graden nu in Veenendaal buiten. Niet zo gek als gisteren. Hè. Vannacht was het ook erg plakkerig. Ik denk dat het vannacht wel iets beter gaat. Hoop ik tenminste.

De nieuwe van Corrie Konings, Er hangt iets in de lucht. Zou het onweer zijn? Alain zegt, ik hoop geen onweer. Nee, dat hoop ik ook niet. Gisteren moest ze noodgedwongen de zender uitzetten. Ik hoop niet dat het weer gebeurt voor jullie, Ada. We gaan zo naar DJ Wouter Wit. Onze trucker natuurlijk. En tevens onze DJ van Radio 12-4. De zaterdagmiddagspecialist.

0: Hou nou eens op, Wout. Rustig. En je bent aan de beurt. We staan nog met het toeteren voor de deur hier.
1: De Weekendshow met Peter Holland.
0: Ja, we gaan de DJ Wouter Wit en Wouter Scherm. Goedenavond, grote vriend en collega. Ik luister weer lekker mee, hoor. Ietsje later natuurlijk, vanwege het voetballen. Hè. Ja, er waren er meerdere. Ik zat zelf ook te kijken. Hè. Schuin oogje naar boven, dan kon ons alles lekker meevolgen hier natuurlijk. Allemaal lekker meevolgen is ook een beetje groot woord natuurlijk. Want ik zou je vertellen dat ik gewoon een paar calls gemist heb. Zit je net een beetje muziek te zoeken en te doen, ja. Ach ja, misschien dat ik morgen even het een en ander terug ga kijken. Mijn foutenschrijf klinkt weer top, hoor. Draai maar mee voor jou, voor Judith, voor Ade Hensen, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Jozef en Christine en iedereen bij Radio 1224. Groetjes daar en succes met de hobbyschrijf, Wout. Dankjewel, Wout. En Wout is natuurlijk onze zaterdagmiddagspecialist. Iedere zaterdagmiddag is hij hier op Radio 1224 van 2:30 tot aan de klok van 6:00. Met zijn mooie piratenprogramma. En dat allemaal vanuit locatie Veenendaal. Ja, voor Wouter heb ik weer van een truckersplaat klaarstaan. Maar eerst doen we dat jingeltje, Wouter. Eerst dat jingeltje, hè? Ja. Hoppakee.

Willem Jacobs met Helemaal Los. Eén meegedraaid met DJ Wouter Witte, zaterdagmiddagspecialist van Radio 12.4. Blij dat ik rijd. En Wout schreef goedenavond, grote vriend en collega. Ik luister weer lekker mee hoor. Ietsje later natuurlijk door het voetbal. Het klinkt weer lekker. Draaimat mee voor jou. Judith, voor Ada Hensen, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Jozef en Christine. En iedereen die lekker...

mensen, we hebben een verzoekje vanuit Overberg. Willem de Leeuw. Hij schrijft, als je toch ruimte hebt, doe dan even een cv de borrelplank. Ik denk gelijk als een borrelplankje. Lekker, man. Maar ja, het is een liedje met Kratje Hertog Jan. Ik moest wel even zoeken voor hem, maar gevonden natuurlijk. Nou, hoop ik alleen dat de kwaliteit goed is, want ik heb hem niet voorgeluisterd. We zullen het meemaken. Ik zeg, Willem, hij komt eraan. En Willem schrijft terug, spannend. Willem, we gaan je voor je draaien. De borrelplank met Kratje Hertog Jan. Komt-ie aan.

Ja, dat was CV de Borreplank. Kratje Hertog Jan speciaal heeft meegedraaid voor Willem de Leeuw. Hieruit het mooie Overbarige. Hij is leuk, Willem.

Ja, ik kan nog steeds niet geloven, mensen. Ik heb een paar keer zitten kijken. Klopt die uitslag wel? 5-1. Niet normaal, hè? Even kijken, we gaan een verzoekje doen voor Peter Verhoekel. Peter Verhoekel te schrijven, hallo drijven, een plaatje van de Havenzangers. S'nachts dat wij en een plaatje van Arne Jansen met Zeg eens meisje. Gaan we voor je doen, Peter. Richting Ede komen die mooie plaatjes aan. S'nachts dat wij. Kom een dak hier naar beneden.

0: zeg eens meisje. Arne Jansen. Eén meegedraaid van Peter Verhoekelier. Een mooi Eden natuurlijk. Goedenavond Peter. Gezellig even mee luisteren, kerel.
1: Oh Peter, wat is het warm.
0: Ach, nou dat valt nu wel mee. Het is aardig aan het afkoelen, dacht ik zo. Hè? Kunnen ook overdrijven. Goedenavond, dit is Peter Jolland, Radio 12 4. Kom er gezellig bij je.

Een heerlijke remix. Hier op Radio 12 weer hier van de Chic en Le Freak. Aardig even zin in een paar remixjes. Lekker man. Even lekker genieten. Lekker achterover in de stoel. Even 0.0 erbij en gaan.

0: Coolende Gang. Een remixje weer. Lekker man. Dit is Eddie Coconut en Jamie en Amigos met Coconut DJ. Goedenavond.
1: Eddie.

Een plaatje van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Contigo. Oh, wat lekker, hè? Django Wagner en Sindeke in de zomer.

Een mooie plaat van de Moonlights. Vakantie, liefde. Ja, ik hoorde net van Jan dat nou Duitsland die voorkust tegen elkaar speelde. Het is al zo rustig hier. Hoe is het mogelijk, hè?

terug naar 1978 met John Travolta en Olivia Newton-John met A Summer Nights. Eens even kijken. Jan van der Brink is ook nog wakker, zie ik. Ja.

Een plaatje van Joella. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Als jij vraagt. Ach, daar hebben we Sofietje. Duo Albert Gold.

0: Jeffrey Kuipers, jij bent een Chica Mala. Hier op 12.24.
1: Luisteraars van Radio 1224 hebben verstand van mooie muziek.
0: Dat hebben ze zeker. Moet maar eens even luisteren. Ho, ho, ho, ho. Och, wat lekker. Speciaal voor Jan. Daarboven op de bult. Nou, Willem, wat zeg, schrijf jij met dag?

Het Radio Ensemble. Wacht op mij, Mona Lisa. Welterusten, Jan. En Jan, die hebben een nieuw stro in het hok, ja. Ah. Jan schrijft, dankjewel weer een groetje trainen. Graag gedaan, Jan. Jij ook bedankt, kerel. En slaap lekker voor zometeen.

0: Sonja Adio. Nooit zal ik jou vergeten. Radio Ensemble.
1: O Sonja, ik droom steeds van jou. O Sonja, ik droom steeds van jou.
0: O Sonja, ik droom steeds van jou.
1: O Sonja, ik droom steeds van jou.
0: Hoor eens Jan. Lekker hè? Uit 1968. Tony Bas.
2: Ik ben met jou.

ik keek eens op de klok. Ik denk, je moet bijna stoppen, Petertje. Eens even kijken. We hebben een berichtje binnen van Ada Serli. Dankjewel voor je mooie muziek. Het was weer gezellig bij jou. Tot volgende week. En we gaan naar jou nog eventjes op de AM900. Ik ga even meeluisteren, Ada. Komt goed. Dankjewel voor de reactie. En veel plezier aan die kant met de hobby daar in Terneuzen uiteraard. Een berichtje van Mees van Haren. Peter, ik wens jou en Judith een mooie zondag toe en slaap lekker. Bedankt voor je mooie programma, vriend. En tot volgende week. Graag gedaan, Mees. En bedankt voor jouw mooie reactie, kerel. Slaap lekker aan die kant natuurlijk voor jullie. En ja, morgen zondag weer op. En geniet van het mooie weer van de week, hè. Er zijn er een paar drukke typen, jongens. Leuk om te zien, is dat.

0: Peter, ik ga zo naar bed. Jij ook?
1: Jazeker, kom er zo aan. Ja, ja. Eens even kijken, een berichtje van Willem de Leeuw. Was inderdaad gezellig, Peet. Geniet van je vakantie de komende weken. Dankjewel, Willem de Leeuw daar in het prachtige Overberg natuurlijk. Bedankt voor de reactie en bedankt voor het luisteren vanavond weer, kerel. Oh ja, dan moet ik even een knopje indrukken natuurlijk, hè. Ja. Auf Wiedersnitzel.
2: Auf Wiedersehen.
1: En die Wout is nog aan het typen. Ouwe Wout is schrijven tophits. En daarna schrijft hij, ga maar gewoon door hoor, piraten, is helemaal geen probleem. Lekkere plaatjes.

Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de reacties natuurlijk. Ik vond het weer gezellig. Het was een stukje rustiger dan normaal natuurlijk. Want het komt allemaal door de voetbal, hè. We hebben eerst Nederland-Zweden gekeken natuurlijk. En dan gewoon even met 5-1 gewonnen. Mensen, heerlijk toch? Vrijdag zijn ze aan de beurt, hè? Aankomende vrijdag. En dan nu is Duitsland Ivoorkust bezig. En Ivoorkust staat maar 1-0 voor, hè? Ja. Wout Schrijf, bedankt weer voor de soundkerel. Was weer tip-top aan de band. Jazeker, de hypotheker schrijft hier veel te warm om te slapen, joh. Hoor ik vakantie? Ja, dat klopt, Wout. 5 weken. Ik zeg te veel vlucht, dus ook zo voorbij. 5 weken. Geniet ervan. Dankjewel, Wout. Fijn dat vanavond weer lekker erbij was, kerel. En slaap lekker aan die kant voor straks natuurlijk, hè. Ada Hensen schrijft, dankjewel voor de plaatjes, Peter. Slaap lekker samen en een fijne zondag. Dankjewel, Ada. Ada, voor jou ook, slaap lekker zometeen en een fijne zondag toegewenst. En bedankt voor de reactie en fijn dat je er weer bij was vanavond natuurlijk. Ook Jan Heikam schrijft, dankjewel voor de plaatjes, maat. Duitsland rust. We zijn in de rust nu met 1-0 achter. Wel rust en een fijne zondag verder. Fijne zondag, Jan. En gezellig even vanavond lekker meegeluisterd natuurlijk.

Mensen allemaal bedankt. Fijne voortzetting van het weekend natuurlijk. En doe het een beetje rustig aan, hè, met die warmte. Graag tot de volgende keer natuurlijk. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ja, Anne en Bart, succes met jullie programma natuurlijk. Na deze plaat zijn we er tussenuit, hè.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar

0: van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits.
1: Radio 12-2-4.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 12-2-4.

Ja, lieve meid, eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

ook correct, want de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter, ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons officieel wordt erkend.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vannacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten, bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. De ochtend begint wisselend bewolkt, met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait 's middags een zwakke tot matige noordoostenwind. In de avond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Na het weekend blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.